95.5 FM en op 106.8 FM. Dit is AE Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. AE Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Nam K en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Nam Kee en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. En deze. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint, is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Namke en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vandaag hun hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisatie weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er extra beveiliging komt. Vorige week stopten beide organisaties vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. De politie heeft afgelopen nacht meerdere aanhoudingen verricht in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen. Agenten voerden op verschillende plekken in de binnenstad invallen en doorzoekingen uit. Over het aantal verdachten en hun rol wil de politie voorlopig niets zeggen, omdat het onderzoek nog loopt. De opgepakte personen mogen voorlopig alleen contact hebben met hun advocaat. Er zouden op twee plaatsen in de hoofdstad ook panden van verdachten doorzocht zijn. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter, terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 95% van de kinderen ingeënt moet zijn om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar was die, net als in 2024, maar 84%. In Nederland daalde die tot onder de 90%. Er zijn na ruim een eeuw geen grenscontroles meer tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht kunnen reizigers zonder controle de grens oversteken. Dat is mogelijk door een akkoord tussen de Europese Unie, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, waardoor Gibraltar deel wordt van het Schengengebied. Alleen op de luchthaven en in de haven blijven er nog paspoortcontroles bestaan. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel van nog geen 7 vierkante kilometer. Spanje noemt het illegaal bezit. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.
3: And you're standing on the edge, face up, 'cause you're

0: AE Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

5FM en op 106.8FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vandaag hun hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisatie weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er extra beveiliging komt. Vorige week stopten beide organisaties vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. De politie heeft afgelopen nacht meerdere aanhoudingen verricht in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen. Agenten voerden op verschillende plekken in de binnenstad invallen en doorzoekingen uit. Over het aantal verdachten en hun rol wil de politie voorlopig niets zeggen, omdat het onderzoek nog loopt. De opgepakte personen mogen voorlopig alleen contact hebben met hun advocaat. Er zouden op twee plaatsen in de hoofdstad ook panden van verdachten doorzocht zijn. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter, terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 95% van de kinderen ingeënt moet zijn om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar was die, net als in 2024, maar 84%. In Nederland daalde die tot onder de 90%. Er zijn na ruim een eeuw geen grenscontroles meer tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht kunnen reizigers zonder controle de grens oversteken. Dat is mogelijk door een akkoord tussen de Europese Unie, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, waardoor Gibraltar deel wordt van het Schengengebied. Alleen op de luchthaven en in de haven blijven er nog paspoortcontroles bestaan. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel van nog geen 7 vierkante kilometer. Spanje noemt het illegaal bezit. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: We hebben nog plekken vrij. Plan nu je rondleiding via info@kdvinimini.nl.
5: In Museum Het Pakhuis ontdek je de rijke geschiedenis van de Veluwe. Stap in de voetsporen van de archeoloog. Verwonder over bijzondere vondsten. En zie hoe wetenschap ons verleden tot leven brengt. Een verrassende beleving voor iedereen met een nieuwsgierige blik. Het Pakhuis. Het leukste doe- en beleefmuseum van de Veluwe.
6: Op zoek naar een bemoedigend boek, een mooie kaart of een betekenisvol cadeau? Bij christelijke boekhandel Blijmare in Nunspeet vind je een verrassend breed assortiment voor jong en oud. Een plek waar je welkom bent aan de koffietafel voor een goed gesprek of gewoon even rust. Met liefde gerund door vrijwilligers, zodat er meer overblijft voor goede doelen. Kom langs aan de Stationslaan in Nunspeet of kijk op blijmarenunspeet.nl.
5: Kom naar het wijkontmoetingscentrum in Nunspeet. De plek waar buren vrienden worden. Of je nu komt voor een bakje koffie, een warme maaltijd of een leuke activiteit. Iedereen is welkom, jong en oud. Samen bouwen we aan een betrokken buurt waar niemand er alleen voor staat. En iedereen telt. Loop binnen tussen 10 en 4. Of kijk op wocnunspeet.nl. Het WOC, een plek om elkaar te ontmoeten.
7: Hoe de Veluwe smaakt? Naar ambacht, avontuur en verrassingen op elke hoek. Op de Veluwe Fair proef, beleef en ervaar je het beste van de regio. Ontdek lokale makers, inspirerende workshops, bijzondere demonstraties en activiteiten voor jong en oud. Veluwe Fair, 17 en 18 oktober in het Nationaal Hippie Centrum in Ermelo. Bestel nu je tickets op veluwefair.nl.
5: Restaurant Joris, het gezelligste familierestaurant in Nunspeet. Kom genieten van onze uitgebreide menukaart en ons heerlijke terras. Terwijl de kinderen zich vermaken in de speelkamer, komt u helemaal tot rust. Kom je met de auto of elektrische fiets? Er is voldoende parkeergelegenheid en oplaadpunten voor uw fiets. Kom langs en ervaar het zelf. Restaurant Joris in Nunspeet, slechts 100 meter van het station, is echt genieten voor het hele gezin.
8: Beter woon, wereld Elburg. Al bijna 40 jaar het adres voor wonen, keukens en slapen.
9: Rugpijn? Denk eens aan een nieuw bed. Bij Weber Woonwereld in Elburg vind je bijna alle Nederlandse topmerken bedden. En alles wat daarbij komt kijken. Pak je slaap en kom snel langs op onze slaapafdeling voor een persoonlijk slaapadvies.
8: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
9: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
10: Voor jou is de weg opgaan vanzelfsprekend. Voor iemand met een dwarslesie is het een enorme uitdaging. Maar jij kunt het verschil maken in hun mobiliteit. Met jouw hulp kunnen zij weer verder. Doneer nu op helphesselverde.nl en help mee met de aanschaf van een broodnodige rolstoelbus. Help Hessel Verder. Ga naar de website helphesselverde.nl en doneer.
11: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste...

0: zingen van Carlo en Leo worden vandaag geknuffeld. Helemaal Hollands. Aan de kapitein van de Titanic. Nou, laten we hopen dat u blijft varen. Hè. Laten we het voorop stellen. We zeggen goedemorgen.
1: Tot 9 uur. De Veluwe start op met Marcel Bolten.
0: Voor 15 juli.
2: Het geluid van de Veluwe.
0: Hij is van harte welkom. Bij de start vanochtend beluisteren ook bij de collega's van AE Media voor de gemeentes Nijkerk en Barneveld. Tot 9 uur vanuit het muzikale hart van Oeleburg winkelcentrum De Binnenhof hebben we weer een stapel berichtgevingen uit de ochtendbladen. Het laatste nieuws vanuit de redacties van de VRMG en van RTV Nunspeet. En natuurlijk tussen 8 en 9 uur ook ruimschoots aandacht voor een aantal vaste items die aan je voorbij gaan komen. Goed, hoe staat het ervoor wat betreft de files en dat soort zaken meer? In onze provincie Gelderland worden er een vijftal files gemeld. Voor onze regio valt het reuze mee. Eén melding hebben we. En die file staat op de A28, Zolle richting Amersfoort. Ruim 3 kilometer stilstand verkeer tussen Nijkerk en Amersfoort-Vathorst. Nou, vandaag schijnt de zon wederom uitbundig. Het wordt een prachtige, mooie zomerse dag. Vanmiddag wordt het zo'n 30 graden. En daarbij waait een matige noordoostenwind. Ah, dat is niet verkeerd. Lijkt dat wat van opstellen. De temperatuur. En als ik zo naar buiten kijk, het zonnetje is inmiddels weer aan het ontwaken, dames en heren, jongens en meisjes. De temperatuur in onze regio ligt zo rond de 17 graden Celsius. Dit is de Veluwe, staat op voor woensdag 15 juli. De dag dat onze Benny van het Heel jarig is. Benny, van harte gefeliciteerd.

Rosten. Barry Manilow, Kid Crew aan de Coconuts en Hey Mambo hier op Nunspeet. Goedemorgen nogmaals, het is bijna 7:15. Dit is de Veluwe start-up voor deze woensdag. We gaan naar het nieuws toe voor vandaag. De SGP in Nunspeet die wil opheldering over de trage stroomaansluitingen bij nieuwbouw en ook verbouwingen. Raadslid Marien Klein die heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. De partij wil weten hoeveel inwoners en ook woningbouwers te maken hebben met deze langere wachttijden. Onduidelijke planning en ook gebrekkige communicatie van de netbeheerder Liander. De SGP vraagt het college om deze problemen te bespreken tijdens het reguliere overleg met Liander. Zo schrijft ze dat allemaal in de bladen wat betreft vandaag. Gaan we naar Harderwijk toe. De gemeente Harderwijk wil de oververhitte binnenstad af gaan koelen met meer bomen en groen. Op warme dagen kunnen straatstenen daar temperaturen tot wel 65 graden bereiken. De boulevard is als eerst aan de beurt. Zodra de nieuwe parkeergarage in het Waterfront begin 2027 klaar is, dan maken de parkeerplaatsen plaats voor zeker 20 bomen en groene stroken. De gemeente trekt hiervoor 120.000 euro uit. En ook het parkeerterrein aan de Waltorenstraat wordt volgend jaar vergroend. Het aantal parkeerplaatsen blijft daar wel gelijk. Daarnaast investeert Harderwijk in het behoud van de lindenbomen op de Vismarkt. Na 2027 moeten ook onder meer de markt, het Kloosterplein, het Kerkplein en de Vulde Sprink groener gaan worden. Zo schrijft dat ook in de bladen van vandaag. Goeie zaken, laat dat voorop stellen. Goedemorgen, dit is de Veluwe start-up met Meteor en Hanne Mee. Wat wil je van mij?

0: Tibedef, de Sandy Carls, de herkenbare stem natuurlijk van Hans Vermeulen. Ja, true love, tenminste true love, zo moet ik zeggen. That's a wonder. Ja, en over die Hans gesproken, deze grote man, natuurlijk Hans Vermeulen, die had ook een Nederlandstalig liedje, dat klonk zo.
1: Een kus en een knuffel en een gulle lach.
0: Ja, een gevoelig liedje was dat, maar we kennen hem natuurlijk als voorman natuurlijk van de grote band. En dat waren natuurlijk de Sandy Coast en Eyes of Jenny was ook zo'n prachtig liedje. True Love, That's a Wonder, hier bij de Veluwe staat op. En daarvoor hadden we trouwens ook nog de single van Meteor en Hanne mee. En Wat wil je van mij? Terug nog even naar het nieuws voor vandaag. Een 58-jarige oud-politievrouw uit Zwolle is veroordeeld voor het jarenlang stalken van een voormalige collega. De vrouw stuurde hem ruim 2 jaar lang grote aantal telefoontjes, e-mails, WhatsApp en ook sms-berichten. Op haar laptop vond de politie meer dan 900 afbeeldingen van het slachtoffer en ook een document van 188 pagina's met berichten en illustraties. De vrouw bleef contact zoeken, ondanks meerdere verzoeken een officiële of en officiële waarschuwing om daarmee te stoppen. De rechtbank legde haar een celstraf op van 217 dagen, waarvan 120 dagen voorwaardelijk. En ook kreeg zij een contactverbod van 5 jaar en moest ze 2500 euro schadevergoeding betalen. Volgens de rechter kunnen ook vriendelijke of liefdevolle berichten stalking zijn wanneer iemand duidelijk heeft aangegeven geen contact te willen. Zo schrijven ze dat ook in de regiobladen wat betreft vandaag. En Erik Doornwaard is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing van de gemeente Oldebroek reikte de koninklijke onderscheiding uit tijdens de raadsvergadering van de gemeente Oldebroek. Doornwaard kreeg het lintje voor zijn jarenlange inzet voor de gemeente. Hij was sinds 2010 raadslid voor de SGP en maakte ruim 16 jaar deel uit van de gemeenteraad. En ook was hij actief in verschillende commissies en ook in het presidium. Tijdens dezelfde vergadering nam Doornwaard afscheid als raadslid en werd hij beëdigd als wethouder. Volgens de burgemeester stond hij bekend als een betrokken, zorgvuldig en integer bestuurder met veel aandacht voor de inwoners van de gemeente Oldebroek. Zo laten we dat allemaal ook weten in de regiobladen wat betreft vandaag. We gaan naar richting Kampen wat betreft de muziek. Dit is het IJsselduo Drommelse Jongen. Ja,

het IJsselduo, oftewel Arnold en Marianne. Afkomstig uit Kampen. En dat delen we met de Drommelse jongen voor een aantal jaren geleden alweer. 7:45 inmiddels geworden. Goedemorgen. Dit is de Veluwe Staat Op voor deze woensdag. Vandaag 15 juli 2026. We kijken ook naar het andere nieuws voor wat betreft vandaag. Niet alleen het regionieuws komt aan bod, maar ook het landelijke nieuws wat er geschreven wordt in de diverse ochtendbladen. De Nederlandse acteur Kees Geel is namelijk overleden aan een hartstilstand. Dat heeft zijn management namens zijn familie bekendgemaakt. Geel speelde vanaf begin jaren 90 in tientallen Nederlandse films, maar ook series zoals Nieuw Zeer en Goede Tijden, Slechte Tijden. In 2004 brak hij bij het grote publiek door als Simon in de gelijknamige film van Eddie Terstal. Het leverde hem een gouden kalf op. Voor zijn rol in de musical Drie Musketeers won hij in 2003 een Musical Award. Geel was vanaf 2016 in de serie Flikken Rotterdam regisseur Stan Vroom. De opnames voor het laatste seizoen waren net klaar. Kees Geel is 61 jaar geworden, zo schrijft het ook allemaal vandaag dus in de bladen wat betreft deze woensdag. Zo dadelijk de headlines uit het nieuws. We krijgen een update wat betreft de files voor onze regio door de mensen van de ANWB. Vakantieperiode is aangebroken natuurlijk, dus het is vrij rustig wat betreft de files in Nederland en ook in onze regio dus. Tot die tijd nog even terug in de tijd met Brad.

0: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental na de brand in een café in Bangkok is opgelopen naar 32. Nog eens twee mensen zijn aan hun verwondingen overleden. Bij de brand zondagavond laat konden veel mensen niet wegkomen. Tientallen mensen raakten gewond. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Acteur Kees Geel is gisteren plotseling overleden. Hij kreeg een hartaanval. Geel speelde onder meer in Flikker Rotterdam en won een Gouden Kalf voor zijn rol in de film Simon. Hij was 61 jaar. Het weer, veel zon en 24 tot 30 graden. Vanaf morgen stijgt de kans op een bui.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: In het midden van het land staat file op de A28 Zwolle Amersfoort. Tussen Strandnulde en Amersfoort Vathorst is de vertraging 20 minuten. Is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein is de vertraging ook 10 minuten.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

Maarten, Jong en Dom hier op Radio Nutsfeed. 7:07 is het bijna geworden. De van Limburg Sturmband uit Wezep verdedigt komende zaterdag de wereldtitel tijdens het wereldmuziekconcours in Kerkrade. De ongeveer 40 bandleden treden daarom precies om 2:30 op in de World Division. De band werd 4 jaar geleden wereldkampioen en hoopt de titel toch wel vast te houden met een show gebaseerd op de musical West Side Story. Bekende nummers als Maria, America en I Feel Pretty zijn in de voorstelling verwerkt. Aan de show ging 2 jaar voorbereiding en ook naar schatting 200 uur repeteren vooraf. Afgelopen dinsdagavond, gisteravond dus, is de laatste openbare generale op het terrein van de Noord-Veluwe Boys in Hattemerbroek geweest. De repetitie begon om 7:30 en rond 9 voert de band de complete show in uniform uit. De vereniging probeert zich niet te veel met de uitslag bezig te houden. De focus ligt vooral op het neerzetten van de best mogelijke show voor jury en voor het publiek. Ja, onze Adrie van der Weijden ging daar vroeger ook altijd heen wat betreft het verslag doen van die grote wedstrijd. En dat allemaal in Kerkrade is echt het neusje van de zalm staat daar natuurlijk. Laten we dat eventjes vooropstellen. Nou, in ieder geval de streekredactie, de VRMG, zal daar ongetwijfeld nog wel gehoor aan geven hoe de verloop gaat voor komende zaterdag wat betreft de band afkomstig uit Wezep. En dan sommige dieren die niet in Nederland horen mogen worden afgeschoten zonder opdracht van de provincie. Minister Jamie van Essen van Natuur, en dat is een persoon in kwestie van D66... heeft daarvoor namelijk nieuwe regels gepubliceerd die hij op 1 januari wil in laten gaan. Op een lijst met 23 zogeheten invasieve exoten staan bijvoorbeeld ook de nelgans, de wasbeer en de grijze eekhoorn. De invasieve exoten komen van buiten Europa. Ze verdringen andere soorten en zijn daarmee schadelijk voor de biodiversiteit. Het gaat vooral om het wegnemen van administratieve romslomp. Er ligt een woordvoerder voor. Het betekent niet dat er meer dieren mogen worden geschoten. Jagers moeten nog steeds aangeven hoeveel dieren ze schieten. Provincies kunnen nog steeds een opdracht geven aan de natuurbeheerders om gericht op een soort te schieten en te jagen. Zo schrijft dat allemaal in de krant wat betreft vandaag. De Veluwe staat op met Taylor Swift op de radio uit de Toy Story. I Knew It. We'll be right back.

0: van Taylor Swift. I knew it, I knew you. Hier bij de Veluwe Startop. We gaan nog eventjes terug naar het nieuws voor vandaag. De berichtgevingen uit diverse ochtendbladen. Voor de mensen die de auto pakken om naar Duitsland te gaan om te shoppen, zeg maar, opgelet. Want de Duitse drogisterijketen DM die opent komende maandag een nieuwe vestiging in Emmerik. Dat is vlak over de Nederlandse grens. De winkel ligt aan de rand van de stad en is daardoor makkelijker bereikbaar dan het bestaande filiaal in het centrum. DM is heel ontiegelijk populair bij ons Nederlanders, zoals wel de koopjesjagers, omdat producten zoals shampoo, zonnebrand en ook tandpasta er soms aanzienlijk goedkoper zijn dan in Nederland. De nieuwe drogisterij komt aan de Morris van Nassau-straat op het terrein van een voormalige kazerne. Schrijft allemaal ook in de regiobladen wat betreft vandaag. En D66 van Harderwijk die wil dat de gemeente de regie houdt over de toekomst van het Dolfinarium-eiland. Aanleiding is het voornemen van het Dolfinarium om gebruik te maken van het recht om de grond onder het park te kopen. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld over de erfpacht, de koopvoorwaarden en ook de gemaakte prijsafspraken. D66 vreest dat Harderwijk later veel geld moet betalen om opnieuw invloed te krijgen op het gebied. Eerdere plannen voor horeca, recreatie, maar ook woningbouw blijken volgens het college voorlopig niet haalbaar te zijn. En daarom wordt er gekeken naar een tijdelijke invulling. D66 vindt dat de gemeenteraad nauw betrokken moet blijven. Volgens raadslid Michiel Bruinewoud mag de toekomst van deze belangrijke plek niet alleen worden bepaald door de eigenaar van het Dolfinarium. Zo schrijft dat allemaal ook vandaag dus in de bladen.
1: Tot 9 uur. De Veluwe start op met Marcel Bonte.
0: Ja, we zeggen goedemorgen.

Suzanne en Monique. Oftewel de dames Lois Lane. Bij de Veluwe staat op en It's the First Time. Daarvoor nog Vincent en zijn grote hitsingel van een poosje geleden weer. Oftewel de Dromendans. Terug naar het nieuws. De klankbordgroep rond de maatschappelijke opvang in Hotel Veldenbos is boos over de communicatie van de gemeente Nunspeet. De groep las in de krant dat de beveiliging bij het hotel wordt afgeschaald voordat zij daar zelf officieel over waren geïnformeerd. Volgens wethouder Jennifer Elskamp is het plan vooraf wel met de klankbordgroep besproken en is hun inbreng meegenomen in het besluit. Nadat de gemeenteraad was geïnformeerd, werd het besluit openbaar. Pas daarna ontving de klankbordgroep een brief. Elskamp erkent dat dit anders had gemoeten. Voortaan wil de gemeente, de gemeenteraad en ook de klankbordgroep gelijktijdig informeren. Ja, dat is wel een dingetje natuurlijk. Het gebeurt wel regelmatig. Niet alleen in de gemeente Nunspeet trouwens hoor. Eigenlijk in heel veel gemeentes is de communicatie niet echt over naar huis te schrijven, zeg maar. En daar werken ze wel heel erg hard aan. Maar ja, dit zijn toch weer dingetjes dat je denkt van goh, zorg ervoor dat dat nou eerst bij de desbetreffende binnenkomt en niet dat ze dat kunnen beluisteren. Want ja, niet om de een of andere. De raadsvergaderingen en dat soort zaken meer worden natuurlijk ook uitgezonden. Onder andere hier op Radio en TV Nunspeet. Maar is ook natuurlijk te beluisteren en te bekijken en terug te kijken via de website van de gemeente Nunspeet. Dus ja, dat is al een puntje van aandacht natuurlijk dat de communicatie toch wel verbeterd moet gaan worden. Goed, wat hebben we nog meer voor je wat betreft het nieuws voor vandaag? Uit de regio, berichtgevingen uit de diverse ochtendbladen van vandaag. Het Algemeen Dagblad, Telegraaf, Trouw en de Stentor. We gaan naar de polder toe, want de 33-jarige man uit Zeewolde die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn partner blijft nog zeker 90 dagen vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van doodslag. De politie trof in de nacht van 21 op 22 juni een zwaargewonde vrouw aan in een woning, de Vlierbes. Het 37-jarige slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht waar zij later overleed. De partner van de vrouw werd bij de woning aangehouden. Voorheen is er rechercheurs die hebben uitgebreid onderzoek gedaan en de politie riep getuigen op zich te melden. De raadkamer van de rechtbank Midden-Nederland heeft inmiddels besloten de voorlopige hechtenis van de verdachte met 90 dagen dus te verlengen. Ook dit allemaal dus in de bladen wat betreft vandaag. Goed, wat hebben we nog meer? Nou, hou er rekening mee. We gaan op naar reclame, nieuws weer en reclame. Dat is de hoofdzaak waar we zo dadelijk naar gaan luisteren hier op Radio Nunspeet. Dat wordt gevolgd door de knuffelplaat. En dan het vervolg wat betreft de Veluwe staat op met zo dadelijk aandacht voor de jarigen. De verjaardagshoroscoop hebben we inmiddels binnen met daarbij de spreuk van de liefde. De Hollandse klomplaat. We hebben natuurlijk Roy Orbison naar de headlines van 8:30. En straks ook nog eventjes een update wat betreft het weer. Objectief en uitgebreid voor vandaag en de vooruitzichten. Tot besluit nog eventjes de Queen of Pop die helemaal weer terug is van weg geweest. Alleen nu gaan we nog eventjes terug in de tijd. Dit is

0: ballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Weert Energie viert feest. Al 15 jaar zijn we specialist in duurzame energie. Zoals warmtepompen, thuisbatterijen en zonnepanelen. En wie jarig is, trakteert. We hebben prachtige acties met batterijen, zonnepanelen en warmtepompen. Kiest u voor een warmtepomp, dan krijgt u 5 jaar onderhoud gratis. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Mail naar info@weertenergie.nl of bel 0341 743802. Dus ga voor onze actie snel naar weertenergie.nl of bezoek onze showroom Marconiweg in Nunspeet.
2: Jacob van Olst, elektrotechnische dienstverlening. Staat voor vakmanschap, kwalitatief goede producten en alles tot in de puntjes geïnstalleerd en afgewerkt. Van een simpele wandcontactdoos tot complete installaties. Alles is mogelijk. Op elektrotechniek moet je kunnen vertrouwen. Of het nu om nieuwbouw, verbouw of renovatie gaat. Ga daarom naar Jacob van Olst. Dan slaat de vonk wel over. Kijk op www.jvo-elektro.nl of bel voor een afspraak. 0341 257 737.
3: Als u op zoek bent naar een of misschien een of wellicht een, dan moet u toch echt naar Van Geene Auto's in Nunspeet. Daar kunt u terecht voor gebruikte personen- en bedrijfsauto's van alle merken in alle prijsklassen. Van Geene Auto's in Nunspeet. Moderne werkplaats, persoonlijke service en kwaliteitsoccasions. Kijk op vangeneauto's.nl. Oh, en die daar is voor mij.
4: Dit is wat Parasolei u te bieden heeft. Raamdecoratie, zonneschermen, rolluiken, shutters, horren en vrijstaande zonwering. En dit is wat Parasolei u er sowieso gratis bij levert. Service, garantie en kwaliteit. Parasolei. Kering 2, nummer 25 in Nunspeet of kijk op parasolei.nl.
5: Kringloopwinkel, de cirkel, groen en sociaal.
3: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel De Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
5: Kringloopwinkel De Cirkel. Samen maken wij de cirkel rond.
3: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
5: Lunch, diner, borrelen en stappen.
6: Café De Stoof in Nunspeet is de plek waar goed eten en gezelligheid samenkomen. Proef het heerlijke stoofvlees, de boerenschnitzel of de lekkere daghap. Of je nu met vrienden, familie of collega's bent...

0: Hou onze socials in de gaten of kijk op destoofnunspeet.nl voor het menu en de agenda.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML doet het beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel met 9,3 miljard euro een stuk hoger uit. Vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet niet tot 40, maar tot 45 miljard kan oplopen. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak aantrekkelijk voor criminelen. Dat leidt tot allerlei problemen, zegt de douane.
3: Het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
2: Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Mensen schatten de inflatie hoger in dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Dat verschil tussen de gevoelsinflatie en de werkelijke inflatie is gegroeid, onder meer door de spanningen in het Midden-Oosten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden.
4: Gus is one of the biggest and most complete T-Rex ever found. It was first discovered about 5 years ago on a privately owned parcel of ranch land.
2: Het dinoskelet is 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten is later kans op een enkele onweersbui. Morgen iets minder warm en vanaf vrijdag stijgt overal de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
5: Op de A28 Zwolle Amersfoort staat tussen Strand Nulde en Amersfoort Vathorst 8 kilometer file. De vertraging is een half uur. Er wordt daar een auto geborgen na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de A28 Amersfoort Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht een kwartier vertraging. En op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging ook een kwartier.
1: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Met RTV Nunspeet.
6: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
7: Je auto maakt een raar geluid of hij doet helemaal niks meer? Geen paniek. Bij Auto Remco in Nunspeet fixen ze het gewoon. Auto Remco, voor onderhoud, reparatie, APK, banden en airco-service. Maar ook betrouwbare occasions tegen een eerlijke prijs. Auto Remco, Marconiweg 9A in Nunspeet. Autoremco.nl.
8: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op Velunova.nl.
7: Ook voor de beste autoshampoos, poetsdoeken, bandenzwart, velgenreiniger, motorolie, motortoevoegingen en ruitenwisselvloeistof. Auto Remco, Marconiweg 9A in Nunspeet.
8: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
9: Alles komt samen bij Veluvine Nunspeet. Het podium voor theater, film en muziek. Laat je meeslepen door muziek, lach mee met cabaret en geniet van de mooiste films en familievoorstellingen. Ontdek, beleef, geniet. Cultuur bruist bij Veluvine. Kijk wat er speelt op veluvinenunspeet.nl.
10: Van der Poel, Modus. Op zoek naar de nieuwste modetrend? Ontdek Van den Pol Mode. Voor de mooiste dames- en herenmode. Perfect voor elke gelegenheid. Van casual tot chic. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe look of een persoonlijk stijladvies. Onze mode-experts staan altijd voor je klaar. Bezoek vandenpolmode.nl voor inspiratie. Of kom langs in de winkel en ervaar zelf de kwaliteit en sfeer.
11: Van den Pol Mode. Jouw stijl, jouw keus.
10: Dorpstraat 46 in Nunspeet.
12: Jacob Bonenberg, de fietsspecialist.
13: Jacob Bonenberg, de fietsspecialist. Met een fiets van Jacob Bonenberg blijf je fietsen. Elektrische fiets, mountainbike of gewoon een tweewieler om naar school of werk te fietsen? Stap eens binnen bij Jacob Bonenberg aan Laan 16 in Nunspeet. Zij besteden heel veel aandacht aan u en uw tweewieler.
12: Jacob Bonenberg.
13: Kijk op jacobbonenberg.nl.
12: Passie voor fietsen.
14: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk.
15: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste

0: Het is de nieuwe single van Helemaal Hollands, Carlo en Leo. De single Titanic koers richting de feestenten en de zomerse dansvloeren. Waar het beroemde schip ooit ten onder ging, moet deze Titanic juist blijven drijven natuurlijk. Hè. In de Nederlandse hitlijsten laten we wat voorop stellen. Ze worden vandaag geknuffeld op deze woensdag de 15e juli. Goedemorgen.
1: Tot 9 uur, de Veluwe start op met Marcel Bonte.
0: Het is inmiddels 8 over.
2: Het geluid van de Veluwe.
0: Welkom terug bij het tweede uur.

Brothers op Radio Nunspeet en Bye Bye Love. Het kleine koolwitje was tijdens de 18e tuinvlindertelling de meest geziende vlinder in Gelderland. In de provincie werden ruim 15.000 vlinders geteld door maar liefst 1337 deelnemers. Het kleine koolwitje werd 2371 keer waargenomen, gevolgd door de citroenvlinder.

0: allemaal genoemd. 7:55, hoogste tijd voor de Hollandse klompplaten. Dat doen we met een hele leuke single.
1: Hollands, herkenbaar. Met de klompplaat.
0: Ja, ken je deze gasten trouwens nog? Een aantal jaren geleden toen deze single werd uitgebracht, kwamen ze regelmatig hier ook in de studio. Het is een toepasselijk plaatje, zeg maar, voor de tijd van het jaar.
2: Ik zag haar liggen in de zon, bikini, bini, kleine, kon ik zeggen, kom er lekker even bij. Midden op het hete strand pakte ze de zonnebrand, deed een kwakje op mijn hand.
3: Mooi meisje!
2: Zo had ik haar ingesmeerd en nog even omgekeerd, olie op haar billen allebei.

0: er niet tussen de jongens die uit het matig geschikt zijn voor bijvoorbeeld pleinfeesten, feestenden, dat soort zaken meer.
1: Lekker, lekker in de zon!
0: Aardig om te weten dat ze ook meerdere malen zijn uitgeroepen tot de populairste feestband van Nederland. Ze komen uit de Achterhoek en in 2011 kwamen ze met deze eigen single uit. En dat was een ware zomerrit eigenlijk toen de tijd. Je hoorde Heik op Radio Nusspeet, al zijn de Hollandse klomplaat en Lekker, lekker in de zon.
2: Jarig vandaag, dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Een hele fijne dag toegewenst, zoals gezegd. Vanochtend al in het eerste uur. Benny van het Hul, onze collega van Sportmarathon. Die is vandaag ook jarig. Nogmaals, Ben, van harte gefeliciteerd. En een hele fijne dag toegewenst namens ons allen. De horoscoop voor vandaag. Niet ieder plan verloopt zoals je had gehoopt. En dat kan eventjes slikken zijn. Blijf echter niet te lang hangen in die teleurstelling. Want juist door opnieuw te beginnen ontstaan er de beste kansen. Een reis, afspraak of organisatorische kwestie vraagt wel om extra aandacht. Neem de tijd om alle details zorgvuldig te controleren voordat je een definitieve keuze maakt. Ondertussen blijkt hoe waardevol jouw talent is om mensen met elkaar te verbinden. Vrienden, familie, maar ook collega's waarderen jouw betrokkenheid en staan open voor jouw ideeën. Door de krachten te bundelen bereik je uiteindelijk meer dan wanneer je alles alleen probeert op te lossen. Is de verjaardagshoroscoop voor deze woensdag de 15 juli 2026. Doe je voordeel daarmee. Goedemorgen, dit is de Veluwe, staat op. Dan nog ook nog de spreuk van de liefde. Echte liefde is elkaar.

die niet mogen ontbreken op de woensdagmorgen hier bij de Veluwe staat op de dames van Las Ketchup. De Ketchup Song, dat is natuurlijk dat plaatje van de hip-hop, van de Rappers Delight. Natuurlijk is het een beetje in verwerkt. Kijken naar het regio nieuws. De hondenbezitters zijn ontevreden over het nieuwe losloopgebied aan de rand van het Hoevelaakse bos. Zo wordt er geschreven. Volgens hen ligt het terrein te ver van de parkeerplaats. Is het te klein en biedt het nauwelijks schaduw. Vanaf de nieuwe parkeerplaats zit het ongeveer een kwartier tot zelfs 20 minuten lopen. Het losloopgebied is naar schatting 150 bij 80 meter groot. Hondenbezitters vrezen dat de beperkte ruimte kan leiden tot confrontaties tussen de honden. Het terrein maakt deel uit van een herinrichting van het bos. Buiten het losloopgebied moeten de honden straks worden aangeleid. De baasjes pleiten daarom voor ruimere mogelijkheden. Bijvoorbeeld door honden voor 10 uur 's ochtends en na 5 uur 's middags los te laten lopen. Het CDA heeft hierover vragen gesteld aan het college. Nou, wanneer de nieuwe regels ingaan, dat is op dit moment nog niet bekend. Zo meldt het allemaal ook in de regio beladen wat betreft

0: is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. ASML doet het beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel een stuk hoger uit. Vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. De chipmachinemaker heeft de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. Na de cafébrand in Bangkok zijn nog eens 2 mensen aan hun verwondingen overleden. Het dodental staat nu op 32. Bij de brand zondagavond laat konden veel mensen niet wegkomen. Tientallen mensen raakten gewond. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Het weer, veel zon en 24 tot 30 graden. Vanaf morgen stijgt de kans op een bui.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: In het midden van het land staat file op de A28 Zwolle Amersfoort. Bij Amersfoort-Vathorst is de vertraging 10 minuten door een eerdere aanrijding, maar inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
3: Dit is jouw ochtend. De Veluwe start op met Mark.

Holte Kroes op de radio. En als de muziek begint te spelen, dan wordt het feest bij ons in de kroeg. Daarvoor nog Roy Orbison en de Teen Kings. En dat deden we met An Empty Cup hier op Radio Nusfeet om 9:30 alweer. Dit is de Veluwe stop van maandag tot en met vrijdag hier op Radio Nusfeet. Met natuurlijk zo dadelijk aandacht nog eventjes voor een update wat betreft het weer. Objectief en uitgebreid voor vandaag en natuurlijk ook de vooruitzichten. De douane die gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. En daarom gaat de douane tabaksfraude actiever bestrijden. Er komen meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. En ook begint de douane op Schiphol een proef met scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Door de illegale sigaretten dalen de inkomsten voor de Nederlandse schatkist flink. En vorig jaar werd zo'n 400 miljoen euro minder aan tabaksaccijns geïncasseerd. Niet omdat ik rook niet hoor, dus ik vind het allemaal prima. Maar ik kan best wel begrijpen dat mensen die roken, dat soort dingen gaan meenemen van vakantieadressen. Nou, en mag ik, als ik me goed heb laten informeren, mag je natuurlijk het een en ander meenemen vanuit bijvoorbeeld Griekenland. Hè. Daar zijn ook de sigaretten een stuk goedkoper dan hier in Nederland. Maar ook in Duitsland natuurlijk. Hè. Laten we dat ook niet vergeten. Heel veel mensen doen al boodschappen natuurlijk in Duitsland. En die nemen dan gelijk eventjes een karretje vol mee met nicotinewaar, zeg maar. Ja, het is toch wel wat te begrijpen, want je wordt daar natuurlijk niet vrolijk van, hè. Nee, het is alleen maar betalen hier in Nederland. En het wordt alleen maar duurder en duurder. En anderen mogen profiteren. En wij mogen hard werken, zeg maar, met z'n allen. Het is 10:50. Dit is de nieuwe van Miss Montreal.

Naast de lekkere hits van lang geleden. De Zweedse hitformatie ABBA en de Dancing Queen. En daarvoor trouwens nog Miss Montreal. En dat deden we met haar laatst uitgebrachte single voor wat betreft dit moment. En dat was gescheet Scheuden. Goed, eens even kijken. Het is inmiddels pakken beet 12 minuten voor 9. Betekent dat we even kijken naar een update wat betreft het weer. Vandaag hebben we zonnig en droog weer. In de middag ontstaan er wat enkel stapelwolkjes. Bij een matige oostelijke tot noordoostelijke wind wordt het maximaal 30 graden. Vanavond blijft de zon nog een tijdje schijnen. De nacht naar donderdag koelt het af naar zo'n 16 à 17 graden. Morgen wederom opnieuw zonnig en warm met maximumtemperaturen rond 30 graden. Aan het einde van de middag is er een kleine kans op een bui. Vrijdag neemt de bewolking toe. Kan later ook een lokale regen en of een onweersbui vallen. Het komend weekende wordt het minder warm. Het blijft overwegend droog. Met zon en wolken met temperaturen tussen de 22 en de 24 graden Celsius. In ieder geval na het komend weekende verandert eigenlijk weinig. Maar later kan het opnieuw richting de 30 graden gaan. Ja, dat is een beetje eventjes op en neer wat betreft de temperaturen. Komend weekend eventjes een beetje acclimatiseren, zeg maar. En dan hoppakee, weer richting die 30 graden Celsius. Goedemorgen, woensdagmorgen 15 juli. Dit is de Veluwe Startop met Juanes op de radio. Adios, Lepido.

Dit was het voor vanochtend weer hier op Radio Nusfeet. De Veluwe staat op. Zo dadelijk hier op de radio Ochtendkracht met Roy Scheerman. Kan weer gestemd worden op een van de drie. Drie lekkere hits staan we hier voor je klaar. Check het eventjes op onze Facebookpagina. Dan kun je erop stemmen. En de winnaar hoor je dan om 11:45. Roy op de radio zo dadelijk. Geassisteerd door zijn vriendin. Ja, die is ook mee naar de studio. We zijn benieuwd of het een beetje een liefdevolle uitzending gaat worden vandaag eigenlijk. Komen er veel liefde in de muziek voor straks tussen 9 en 12? Dat is even de vraag. Voor mezelf betreft, morgenochtend bij je terug. Wat betreft de Veluwe staat op. Of anders weer straks tussen 12 en 2 met Eten Smakelijk. Tot besluit nog eventjes Borsato en Binnen.

0: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: In Museum Het Pakhuis ontdek je de rijke geschiedenis van de Veluwe. Stap in de voetsporen van de archeoloog. Verwonder over bijzondere vondsten. En zie hoe wetenschap ons verleden tot leven brengt. Een verrassende beleving voor iedereen met een nieuwsgierige blik. Het Pakhuis. Het leukste doe- en beleefmuseum van de Veluwe.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Veluvine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Veluvine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op veluvinenunspeet.nl.
1: Restaurant Joris, het gezelligste familierestaurant in Nunspeet. Kom genieten van onze uitgebreide menukaart en ons heerlijke terras. Terwijl de kinderen zich vermaken in de speelkamer, komt u helemaal tot rust. Kom je met de auto of elektrische fiets? Er is voldoende parkeergelegenheid en oplaadpunten voor uw fiets. Kom langs en ervaar het zelf. Restaurant Joris in Nunspeet, slechts 100 meter van het station, is echt genieten voor het hele gezin.
3: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Autoschade komt meestal onverwacht en altijd ongelegen. Gelukkig is er MNL Autoschadeservice in Nunspeet. Wij herstellen de schade aan uw auto vakkundig en snel. En verzorgen de complete schadeafhandeling met de verzekeringsmaatschappij. Dus bij autoschade of schade aan bedrijfswagen of bus ga je naar de Marconiweg 36 in Nunspeet. Kijk voor meer informatie op mnlautoschade.nl. MNL Autoschadeservice. Uw schade is onze zorg.
4: Bij Dekker Verhuur verhuren ze eigenlijk zoveel dat het nooit in een reclamespotje past. Maar ik ga het toch proberen. Aanhangers, betonwerken, gereedschap, partytenten, hoogwerkers, hekwerken, heftrucks, liften, van waterhoge drukreinigers, stijgers, aggregaten, minigravers en nog veel meer.
5: Dekker Verhuur. Voor particulieren en bedrijven. Denk aan bouwbedrijven, schilders, hoveniers en evenementenorganisaties. Dekker Verhuur. Marconiweg 22B. Kijk ook eens op dekker-verhuur.nl.
6: Agrotuinendier.
7: Een uitgebreid assortiment voor de tuinliefhebber. En een beestachtige collectie voor de echte dierenvriend.
6: Oh, oh, oh, Agrotuinendier.
7: Kom eens langs en sta versteld van het

0: Molenweg 91 in Nunspeet, naast Molen de Duif.
1: Lunch, diner, borrelen en stappen.
2: Het is elk weekend feest in de gezelligste huiskamer van het bruine eet- en feestcafé De Stoof in Nunspeet. Live muziek, pubquiz, proeverijen en nog veel meer. Dans, zing en beleef een onvergetelijke tijd in het feestcafé van Nunspeet.
1: Gezelligheid en lekker eten. Kom naar De Stoof, dat moet je weten.
2: Hou onze socials in de gaten of kijk op destoofnunspeet.nl voor het menu en de agenda.
3: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor. Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
4: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
3: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
4: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
5: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Nederlandse consumenten schatten de inflatie tot 3 keer zo hoog als de feitelijke inflatie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van onderzoek onder consumenten. De afgelopen jaren is de inflatie rond de 3% gebleven, terwijl de gevoelsinflatie ongeveer 8% blijft. Dat de inflatie veel hoger wordt ingeschat komt vooral door de energiecrisis in 2022. En ook verwachten consumenten dat de inflatie wel zal stijgen door de spanningen in de wereld. Vooral de spanningen in het Midden-Oosten spelen een rol, aldus het CBS. In de eerste 6 maanden van dit jaar heeft de Nederlandse douane meer illegale sigaretten onderschept. Het waren er 106 miljoen, vooral in zeecontainers. Volgens de douane is de smokkel van tabaksproducten naast cannabis een vast verdienmodel van criminelen geworden. Dat zou vooral komen door de hoge accijns op tabaksproducten. Vorig jaar werden bijna 255 miljoen illegale sigaretten onderschept. De douane onderschepte in de eerste helft van het jaar ook ruim 19.000 kilo cocaïne en ongeveer 8.000 kilo cannabis, ook een stijging. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran in Bahrein faciliteiten van de Amerikaanse vijfde vloot bestookt. De Iraanse aanval zou een reactie zijn op Amerikaanse activiteiten in de Indische Oceaan en pogingen van de Verenigde Staten om controle te krijgen over de Straat van Hormuz. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter, terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 95% van de kinderen ingeënt moet zijn om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar was die, net als in 2024, maar 84%. In Nederland daalde die tot onder de 90%. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A28 Amersfoort-Utrecht. Bij knooppunt Rijnsweerd is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Nederlandse consumenten schatten de inflatie tot 3 keer zo hoog als de feitelijke inflatie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van onderzoek onder consumenten. Dat de inflatie veel hoger wordt ingeschat komt vooral door de energiecrisis in 2022. En ook verwachten consumenten dat de inflatie wel zal stijgen door de spanningen in de wereld. In de eerste 6 maanden van dit jaar heeft de Nederlandse douane meer illegale sigaretten onderschept. Het waren er 106 miljoen. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran in Bahrein faciliteiten van de Amerikaanse 5e vloot bestookt. De Iraanse aanval zou een reactie zijn op Amerikaanse activiteiten in de Indische Oceaan. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: in Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Vanochtend zijn Nederlandse en Duitse agenten begonnen aan een gecoördineerde actie tegen drugslaboratoria in beide landen, meldt de Telegraaf. Inmiddels zijn meerdere mensen gearresteerd. Er zijn 3 gebouwen in Nederland en 10 panden in Duitsland onderzocht. Wat daar is gevonden is nog niet duidelijk. De politie zoekt 9 verdachten uit Duitsland en Nederland die duizenden kilo's grondstoffen voor het maken van amfetamine zouden hebben geleverd. Ook worden ze verdacht van het runnen van de drugslabs. Sinds de introductie half juni van het NS-zomerabonnement voor de trein hebben ruim 270.000 reizigers het abonnement van €49 per maand genomen. Volgens de NS hadden ruim 80.000 van hen niet eerder een abonnement. Met het abonnement, dat Nederlands Dalvrij heet, kunnen reizigers buiten de spitsen in het weekend onbeperkt met de trein reizen, ook bij andere treinvervoerders. Deze zomer voerde het kabinet de regeling in na aandringen van de Tweede Kamer vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Nederlandse consumenten schatten de inflatie tot 3 keer zo hoog als de feitelijke inflatie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van onderzoek onder consumenten. De afgelopen jaren is de inflatie rond de 3% gebleven, terwijl de gevoelsinflatie ongeveer 8% blijft. Dat de inflatie veel hoger wordt ingeschat komt vooral door de energiecrisis in 2022. En ook verwachten consumenten dat de inflatie wel zal stijgen door de spanningen in de wereld. In de eerste 6 maanden van dit jaar heeft de Nederlandse douane meer illegale sigaretten onderschept. Het waren er 106 miljoen, vooral in zeecontainers. Volgens de douane is de smokkel van tabaksproducten naast cannabis een vast verdienmodel van criminelen geworden. Dat zou vooral komen door de hoge accijns op tabaksproducten. Vorig jaar werden bijna 255 miljoen illegale sigaretten onderschept. De douane onderschepte in de eerste helft van dit jaar ook ruim 19.000 kilo cocaïne en ongeveer 8.000 kilo cannabis, ook een stijging. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A28 Amersfoort-Utrecht. Tussen Den Dolder en Utrecht is de vertraging een kwartier. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: A1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Vanochtend zijn Nederlandse en Duitse agenten begonnen aan een gecoördineerde actie tegen drugslaboratoria in beide landen, meldt de Telegraaf. Sinds de introductie half juni van het NS-zomerabonnement voor de trein hebben ruim 270.000 reizigers het abonnement van €49 per maand genomen. Nederlandse consumenten schatten de inflatie tot 3 keer zo hoog als de feitelijke inflatie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van onderzoek onder consumenten. Dat de inflatie veel hoger wordt ingeschat komt vooral door de energiecrisis in 2022. En ook verwachten consumenten dat de inflatie wel zal stijgen door de spanningen in de wereld. In de eerste 6 maanden van dit jaar heeft de Nederlandse douane meer illegale sigaretten onderschept. Het waren er 106 miljoen. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

gaat voor goud. Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

Non-stop brons. Gaat voor goud. Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid. Van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

gaat voor goud. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Afgelopen jaar vonden er minder aanslagen met explosieven in Oost-Brabant en de Randstad plaats dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van het ANP. In de rest van het land waren er juist meer aanslagen of pogingen daartoe met bommen en illegaal vuurwerk. Het gaat dan vooral om het midden en oosten van het land en Zeeland en West-Brabant. In de regio Amsterdam, Rotterdam, Noord-Holland en Oost-Brabant was de daling het sterkst. Ook tienduizenden Nederlanders zijn slachtoffer van het datalek bij de Franse campingsite Secure Holiday. Gegevens van veel Nederlandse vakantiegangers liggen op straat. Dat blijkt uit een onderzoek van EenVandaag. In februari was er een hack bij die site en werden gegevens van zo'n 41.500 Nederlandse reserveringen van 500 campings gestolen. In vooral Frankrijk, Italië en Spanje. Eerder werden al andere vakantiewebsites getroffen door een hack. Zoals onder meer Vacances Soleil, Best Western Hotels en Booking.com. Sinds de introductie half juni van het NS-zomerabonnement voor de trein hebben ruim 270.000 reizigers het abonnement van €49 per maand genomen. Volgens de NS hadden ruim 80.000 van hen niet eerder een abonnement. Met het abonnement dat Nederland Dalvrij heet, kunnen reizigers buiten de spits en in het weekend onbeperkt met de trein reizen, ook bij andere treinvervoerders. Deze zomer voerde het kabinet de regeling in na aandringen van de Tweede Kamer vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Argentijnen die 2 maanden lang geen alimentatie hebben betaald mogen vanavond het stadion in het Amerikaanse Atlanta niet in voor de WK halve finale Engeland-Argentinië. De Argentijnse overheid heeft de organisatie van het WK voetbal een lijst met 13.000 wanbetalers gegeven en zodra het entreebewijs van iemand die geen alimentatie heeft betaald wordt gescand, blokkeert het systeem het bewijs. In Argentinië zelf wordt deze maatregel al bijna 1,5 jaar met succes toegepast. Het weer zonnig met hier en daar wat sluierbewolking. In het oosten kan vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op de A12 Arnhem-Utrecht. Bij Oosterbeek is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is een kwartier vanaf knooppunt Waterberg. En op de A28 Amersfoort-Utrecht vielen voor Utrecht zelf. 5 kilometer en 25 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur

0: A1 Radio. De stem van jouw regio. A1 Radio. A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw...

0: Non-stop. Non-stop. Brons. Gaat voor goud.
1: A1 Radio.
0: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio.
1: De stem van jouw regio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Afgelopen jaar vonden er minder aanslagen met explosieven in Oost-Brabant en de Randstad plaats dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van het ANP. In de rest van het land waren er juist meer aanslagen of pogingen daartoe met bommen en illegaal vuurwerk. Ook tienduizenden Nederlanders zijn slachtoffer van het datalek bij de Franse campingsite Secure Holiday. Gegevens van veel Nederlandse vakantiegangers liggen op straat. Dat blijkt uit een onderzoek van 1Vandaag. Sinds de introductie half juni van het NS-zomerabonnement voor de trein hebben ruim 270.000 reizigers het abonnement van €49 per maand genomen. Argentijnen die 2 maanden lang geen alimentatie hebben betaald mogen vanavond het stadion in het Amerikaanse Atlanta niet in voor de WK halve finale Engeland-Argentinië. Het weer zonnig met hier en daar wat sluierbewolking. In het oosten kan vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Non-stop. Non-stop. Brons. Gaat voor goud. Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: gaat voor goud.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: A1 Radio.
2: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De EU-landen zijn het met elkaar eens en van plan niet langer een speciale asielstatus aan dienstplichtige Oekraïners te verlenen die naar de EU vluchten. De regeling wordt aangepast op verzoek van Oekraïne. Het land heeft dringend mensen nodig voor defensie. Dienstplichtigen uit Oekraïne die naar de EU vluchten kunnen wel een beroep doen op de normale asielprocedure. De EU-landen moeten nogmaals formeel instemmen met het aanpassen van de speciale status. Dat zal waarschijnlijk volgende week gebeuren. Nederland trekt nog eens 4 miljoen euro uit voor het bestrijden van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Ontwikkelingssamenwerking minister Sjoerd Sjoerdsma zegt dat het geld naar de Wereldgezondheidsorganisatie WHO gaat. Ondertussen staat het aantal besmettingen op ruim 2000 en meer dan 750 mensen zijn aan het virus overleden. Eerder gaf het Nederlandse kabinet 3 miljoen euro voor de bestrijding van ebola. Door de extreme warmte van eind juni heeft het RIVM een record aantal tekenbeten geregistreerd. Voor het eerst sinds de oprichting van deze radar in 2022 had meer dan een derde van de ongeveer 800 mensen die een beet bij de radar gemeld hebben ook echt een tekenbeet. In Drenthe, Groningen en Zeeland werd meer dan 40% van de tekenbeten opgelopen in de tuin. Landelijk ligt dat percentage op 34% en worden de meeste tekenbeten opgelopen in het bos, meldt het RIVM. Komend weekend reist de Israëlische premier Netanyahu af naar de Verenigde Staten. Volgens bronnen wil Netanyahu de Amerikaanse president Trump spreken, maar dat verzoek staat nog niet officieel in de agenda. De Jerusalem Post meldt dat Netanyahu een paar dagen in de VS zal blijven, onder andere om ook een rouwdienst voor senator Lindsey Graham bij te wonen, die afgelopen weekend plotseling overleed. Netanyahu noemde Graham in zijn speech een goede vriend van Israël. Het weer volop zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kusten op het IJsselmeer stevig waaien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: A1 Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De EU-landen zijn het met elkaar eens en van plan niet langer een speciale asielstatus aan dienstplichtige Oekraïners te verlenen die naar de EU vluchten. De regeling wordt aangepast op verzoek van Oekraïne. Nederland trekt nog eens 4 miljoen euro uit voor het bestrijden van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Door de extreme warmte van eind juni heeft het RIVM een record aantal tekenbeten geregistreerd. Komend weekend reist de Israëlische premier Netanyahu af naar de Verenigde Staten. Volgens bronnen wil Netanyahu de Amerikaanse president Trump spreken, maar dat verzoek staat nog niet officieel in de agenda. Het weer volop zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radio nieuws op A1 Radio. In het Groningse Ter Apel is de nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Volgens het Rode Kruis zijn de eerste 4 mensen binnen. De afgelopen dagen werd het kantoorpand in de buurt van het aanmeldcentrum ingericht. Tussen de 80 en 120 mensen kunnen er terecht. Nadat het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich eind vorige week wegens zorgen over de veiligheid terugtrokken, ontstond het idee voor de dagopvang. Het overvolle aanmeldcentrum was de afgelopen weken regelmatig het decor van verschillende incidenten. Amsterdam wordt van 25 juli tot en met 8 augustus een Rainbow City tijdens World Pride. Ruim 50 gebouwen in de hoofdstad zullen hun gevels versieren of verlichten met regenboogkleuren. Denk daarbij onder andere aan de Stopera, het Van Gogh Museum, Paradiso en de Bijenkorf. De stad wil laten zien voor diversiteit, inclusie en gelijke rechten te staan. De NS zet tijdens de Canal Parade op 1 augustus meer en langere treinen naar Amsterdam in. Vanaf vandaag geldt in Groot-Brittannië een avondklok op sociale media voor jongeren van 16 en 17 jaar. De maatregel volgt op het verbod op sociale media voor jongeren onder de 16 jaar. De Britse regering wil dat platforms zoals Instagram, TikTok en YouTube standaard onbeschikbaar zijn tussen middernacht en 6 uur 's ochtends voor 16 en 17-jarigen. Het is geen verplichting, gebruikers kunnen de blokkering gewoon uitschakelen. Critici vinden de maatregelen van Londen versnipperd en een gemiste kans voor de veiligheid van kinderen. Na zeer warme dagen worden in bijna heel Frankrijk stevige onweersbuien verwacht. De buien kunnen volgens de meteorologen een paar dagen aanhouden. Eerder braken vanwege droogte, hitte en harde wind natuurbranden uit. Onder andere de bossen ten zuidoosten van Parijs werden getroffen. De brand is daar ondertussen onder controle, maar er wordt nog altijd nageblust. Volgens de autoriteiten werd de brand daar met opzet gesticht. 4 mensen zijn opgepakt en zitten vast. En dan het weer bij ons. Volop zon, bij een matige noordoostenwind wordt het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op

0: Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Do I have it in me? I believe it is in there.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In het Groningse Ter Apel is de nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Volgens het Rode Kruis zijn de eerste 4 mensen binnen. De afgelopen dagen werd het kantoorpand in de buurt van het aanmeldcentrum ingericht. Amsterdam wordt van 25 juli tot en met 8 augustus een Rainbow City tijdens World Pride. Ruim 50 gebouwen in de hoofdstad zullen hun gevels versieren of verlichten met regenboogkleuren. Vanaf vandaag geldt in Groot-Brittannië een avondklok op sociale media voor jongeren van 16 en 17 jaar. De maatregel volgt op het verbod op sociale media voor jongeren onder de 16 jaar. Na zeer warme dagen worden in bijna heel Frankrijk stevige onweersbuien verwacht. De buien kunnen volgens de meteorologen een paar dagen aanhouden. En dan het weer bij ons. Volop zon, bij een matige noordoostenwind wordt het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Dit is A1 Radio, jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid, van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio. A1 Radio.
1: So it is you. Do you think you'll get away with the same thing again? Yep.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De politie meldt dat honderden Nederlanders en mensen uit andere landen mogelijk zijn opgelicht door een beleggingsfraudebende. Volgens de politie streken de criminelen iedere maand ruim 100 miljoen euro op. Er zijn verschillende personen aangehouden, waaronder 2 Nederlanders en een Belg op Cyprus. Een andere Nederlander werd in het Griekse Athene gearresteerd. De hoofdverdachte, een Israëlische Pool, werd in mei al aangehouden. In Nederland hebben zo'n 550 mensen aangifte gedaan. Bij elkaar zijn ze zo'n 25 miljoen euro kwijtgeraakt. Tegen de 24-jarige Tyrone H. heeft het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van 10 jaar geëist. H. wordt verdacht van het expres doodrijden van de 18-jarige Nabil. Dat gebeurde in maart vorig jaar. Volgens de officier van justitie reed H. willens en wetens uit boosheid 2 keer over het slachtoffer heen na een vechtpartij. Het OM wil ook dat H. 10 jaar lang niet meer mag autorijden, omdat iemand die zijn auto op deze manier gebruikt niets achter het stuur te zoeken heeft, aldus de officier. De Oekraïense autoriteiten melden Russische aanvallen op schepen in het zuiden van Oekraïne en in de Zwarte Zee, waarbij zeker 3 doden zijn gevallen. Gisteravond was er een Russische aanval op de havenstad Odessa. Daarbij vloog een schip in brand en vielen 2 doden, meldt de burgemeester van Odessa. Bij een andere aanval op een schip viel 1 dode. Volgens Rusland vervoerden de schepen militaire goederen. De afgelopen dagen heeft Oekraïne droneaanvallen uitgevoerd op Russische tankers en vrachtschepen. Vanaf vandaag geldt in Groot-Brittannië een avondklok op sociale media voor jongeren van 16 en 17 jaar. De maatregel volgt op het verbod op sociale media voor jongeren onder de 16 jaar. De Britse regering wil dat platforms zoals Instagram, TikTok en YouTube standaard onbeschikbaar zijn tussen middernacht en 6 uur 's ochtends voor 16 en 17-jarigen. Het is geen verplichting. Gebruikers kunnen de blokkering gewoon uitschakelen. Het weer volop zon, bij een matige noordoostenwind is het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De politie meldt dat honderden Nederlanders en mensen uit andere landen mogelijk zijn opgelicht door een beleggingsfraudebende. Volgens de politie streken de criminelen iedere maand ruim 100 miljoen euro op. Tegen de 24-jarige Tyrone H. heeft het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van 10 jaar geëist. H. wordt verdacht van het expres doodrijden van de 18-jarige Nabil. De Oekraïense autoriteiten melden Russische aanvallen op schepen in het zuiden van Oekraïne en in de Zwarte Zee, waarbij zeker 3 doden zijn gevallen. Vanaf vandaag geldt in Groot-Brittannië een avondklok op sociale media voor jongeren van 16 en 17 jaar. Het weer volop zon bij een matige noordoostenwind is het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld

105FM en op 106.8FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Tijdens de hittegolf die op 22 juni begon en op 5 juli eindigde, zijn ruim 900 mensen meer dan normaal overleden. Dat laat een inventarisatie van het RIVM zien. Het gaat vooral om 80-plussers. Er kwam tijdens de hittegolf ook smog voor. Dat betekende een extra belasting voor kwetsbare mensen. Zo was er bijvoorbeeld in de week van 22 tot en met 28 juni sprake van een oversterfte van 586 mensen. Dat zijn ruim 100 meer sterfgevallen dan dat eerder geschat werd. Het Openbaar Ministerie heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter over de dood van de 23-jarige Lisanne uit Hoogkeppel in 2024. De 26-jarige Christian W. stak de vrouw dood en dat gebeurde toen hij in een psychose verkeerde. De man werd ontoerekeningsvatbaar verklaard en de rechter legde TBS met dwangverpleging op, omdat hij door de psychose niet vrijelijk zijn wil kon bepalen toen hij Lisanne doodstak. Het OM is het hier niet mee eens en eiste eerder 10 jaar cel en TBS. De politie meldt dat honderden Nederlanders en mensen uit andere landen mogelijk zijn opgelicht door een beleggingsfraudebende. Volgens de politie streken de criminelen iedere maand ruim 100 miljoen euro op. Er zijn verschillende personen aangehouden, waaronder twee Nederlanders en een Belg op Cyprus. Een andere Nederlander werd in het Griekse Athene gearresteerd. De hoofdverdachte, een Israëlische Pool, werd in mei al aangehouden. In Nederland hebben zo'n 550 mensen aangifte gedaan. Het Amerikaanse militaire commando in de Golfregio, CENTCOM, meldt dat de Amerikaanse krijgsmacht rond het middaguur gestart is met nieuwe luchtaanvallen op Iran. De verklaring luidt dat de aanvallen bedoeld zijn om de militaire capaciteiten van de Iraanse strijdkrachten verder te verzwakken die ze inzetten om de commerciële scheepvaart in de straat van Hormuz aan te vallen. Afgelopen dagen voerden zowel Iran als de VS weer aanvallen uit. Daarbij zouden tientallen Iraanse burgers gedood zijn. Het weer volop zon bij een matige noordoostenwind is het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op een paar trajecten in de regio loop je vertraging op. Dat is onder andere op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Naarden en Hilversum Noord 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A50 richting Os is druk tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Ook hier 10 minuten oponthoud. En tot slot de N50 Emmeloord richting Zwolle. 5 tot 10 minuten extra tussen Ens en Kampen Zuid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AEN Radio. De stem van jouw regio. AEN Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Tijdens de hittegolf die op 22 juni begon en op 5 juli eindigde, zijn ruim 900 mensen meer dan normaal overleden. Dat laat een inventarisatie van het RIVM zien. Het Openbaar Ministerie heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter over de dood van de 23-jarige Lisanne uit Hoogkeppel in 2024. De 26-jarige Christian W. stak de vrouw dood en dat gebeurde toen hij in een psychose verkeerde. De politie meldt dat honderden Nederlanders en mensen uit andere landen mogelijk zijn opgelicht door een beleggingsfraudebende. Volgens de politie streken de criminelen iedere maand ruim 100 miljoen euro op. Het Amerikaanse militaire commando in de Golfregio, CENTCOM, meldt dat de Amerikaanse krijgsmacht rond het middaguur gestart is met nieuwe luchtaanvallen op Iran. Het weer volop zon, bij een matige noordoostenwind is het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar AN Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Het Openbaar Ministerie laat weten dat de 30-jarige automobilist die in maart een jongetje van 4 jaar in een kinderwagen doodreed, gedronken had en veel te hard heeft gereden. De moeder en haar kind in de kinderwagen werden bij het oversteken geschept. Beide raakten zwaar gewond. Het kind overleed in het ziekenhuis. De verdachte zou 100 km per uur hebben gereden, terwijl 50 km per uur was toegestaan. De zaak zal mogelijk in de herfst behandeld worden. Er is een 29-jarige man opgepakt nadat gistermiddag in een flat in Tilburg het lichaam van een 43-jarige vrouw werd gevonden. Er werd nog gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. Deskundigen van de forensische opsporing hebben gisteravond onderzoek naar het overlijden gedaan en die werkzaamheden zijn vandaag hervat. Volgens de politie staan alle scenario's open, ook het scenario van een misdrijf. De politie wil niet zeggen waarom de 29-jarige man is opgepakt. Tijdens de hittegolf die op 22 juni begon en op 5 juli eindigde, zijn ruim 900 mensen meer dan normaal overleden. Dat laat een inventarisatie van het RIVM zien. Het gaat vooral om 80-plussers. Er kwam tijdens de hittegolf ook smog voor. Dat betekende een extra belasting voor kwetsbare mensen. Zo was er bijvoorbeeld in de week van 22 tot en met 28 juni sprake van een oversterfte van 586 mensen. Dat zijn ruim 100 meer sterfgevallen dan dat eerder geschat werd. Niet eerder was de afvoer van de Rijn zo laag in de julimaand als nu. 50 jaar geleden, in juli 1976, stroomde er 782 kubieke meter per seconde Nederland binnen. Dat laagste record is vandaag volgens Rijkswaterstaat verbroken. Om 2:30 vanmiddag ging het om 767 kubieke meter per seconde. 15 kubieke meter minder dus. En we zijn er nog niet, want volgens Rijkswaterstaat zal het nog verder dalen naar rond de 700 kub dit weekend. Het weer volop zon bij een matige noordoostenwind is het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De langste vertraging in de regio staat nu op de A50 Arnhem richting Os. Bij knooppunt Ewijk is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 3 kwartier vertraging. Verder loopt het vast op de A27 Utrecht richting Almere. Voor Eemnes 10 minuten vertraging. En op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Voor Presikhaaf 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het Openbaar Ministerie laat weten dat de 30-jarige automobilist die in maart een jongetje van 4 jaar in een kinderwagen doodreed, gedronken had en veel te hard heeft gereden. Er is een 29-jarige man opgepakt nadat gistermiddag in een flat in Tilburg het lichaam van een 43-jarige vrouw werd gevonden. Tijdens de hittegolf die op 22 juni begon en op 5 juli eindigde, zijn ruim 900 mensen meer dan normaal overleden. Niet eerder was de afvoer van de Rijn zo laag in de julimaand als nu. 50 jaar geleden, in juli 1976, stroomde er 782 kubieke meter per seconde Nederland binnen. Dat laagste record is vandaag volgens Rijkswaterstaat verbroken. Het weer volop zon. Bij een matige noordoostenwind is het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Vorig jaar hebben ambtenaren van het ministerie van Financiën geadviseerd de voorlopige afspraken met Tata Steel over verduurzaming niet te ondertekenen. Zo staat bijvoorbeeld in het akkoord dat de IJmuidense staalfabriek miljoenen tonnen CO2 minder gaat uitstoten en dat de overheid er maximaal 2 miljard euro in steekt. Ook zetten de ambtenaren hun vraagtekens bij de levensvatbaarheid van de staalfabriek. Vorig jaar september ondertekenden Tata en het kabinet de verklaring. In het Utrechtse Nieuwegein staan 3 huizen in brand. De huizen hebben een houtskalet en houten gevels en daarom verspreidt het vuur zich snel. Verschillende andere woningen in de directe omgeving zijn ontruimd. De brandweer probeert met mannenmacht te voorkomen dat de brand naar een vierde woning overslaat. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. De melding van de brand kwam rond 2:30 bij de hulpdiensten binnen. Bewoners waren op dat moment thuis. Volgens een woordvoerder is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. Rusland heeft gereageerd op de inzet van een multinationale troepenmacht in Oekraïne. Deze week werden op een top in Parijs door bondgenoten militaire oefeningen met de Oekraïnse krijgsmacht aangekondigd. Vanaf het najaar gaat er in buurlanden van Oekraïne geoefend worden. Tijdens een later staakt het vuren zal de troepenmacht Oekraïne veilig houden. Moskou is hierop tegen en vindt het onacceptabel. Een dergelijke inzet wordt als een bedreiging en een militair doelwit gezien. De zwarte dozen van de Boeing 737 van het Pakistanse K2 Airlines die vorige week maandag in de Arabische Zee stortte zijn nog altijd niet terecht. De lichamen van de 5 bemanningsleden zijn ook nog niet gevonden. Het toestel was onderweg naar de Verenigde Arabische Emiraten, maar verdween van de radar. Vlak daarvoor had de bemanning problemen met de navigatie gemeld. Er zijn tot nu toe wel wat brokstukken van het toestel gevonden, maar de Pakistanse regering wordt opgeroepen meer actie te ondernemen om de zware delen van de bodem te halen. Het weer, het blijft overwegend droog. Behalve in het zuidoosten en oosten kan een lokale regen- of onweersbui vallen. In de nacht koelt het af naar 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A12, Utrecht richting de Duitse grens. Voor 7:00 een kwartier op onthoud. Op de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen 20 minuten vertraging. Op de A50, Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten op onthoud. Naar de N50, Emmeloord richting Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek een kwartier vertraging. En tot slot de N325, knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Bij Huizen een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A1 Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is hier.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Vorig jaar hebben ambtenaren van het ministerie van Financiën geadviseerd de voorlopige afspraken met Tata Steel over verduurzaming niet te ondertekenen. In het Utrechtse Nieuwegein staan 3 huizen in brand. De huizen hebben een houtskalet en houten gevels en daarom verspreidt het vuur zich snel. Verschillende andere woningen in de directe omgeving zijn ontruimd. Rusland heeft gereageerd op de inzet van een multinationale troepenmacht in Oekraïne. Moskou is hierop tegen en vindt het onacceptabel. De zwarte dozen van de Boeing 737 van het Pakistanse K2 Airlines die vorige week maandag in de Arabische Zee stortte, zijn nog altijd niet terecht. De lichamen van de 5 bemanningsleden zijn ook nog niet gevonden. Het weer, het blijft overwegend droog. Behalve in het zuidoosten en oosten kan een lokale regen- of onweersbui vallen. In de nacht koelt het af naar 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Vorige week gingen er meer kinderen met krentenbaard naar de huisarts dan gebruikelijk. Volgens kenniscentrum Nivel kwamen er per 100.000 kinderen 74 met klachten. En dat is meer dan in voorgaande jaren. Krentenbaard is een besmettelijke huidinfectie die vooral jonge kinderen treft. Warm en broeierig zomerweer zorgt ervoor dat de bacterie zich gemakkelijker kan verspreiden. Nivel ziet een samenhang met de recente hitte, maar geeft geen duidelijke oorzaak voor het toegenomen aantal kinderen met krentenbaard. Ambtenaren van Financiën wilden vorig jaar niet dat het kabinet de voorlopige verduurzamingsafspraken met Tata Steel zou tekenen. Ze waarschuwden voor een mogelijke subsidiefuik en voor hoge kosten als Tata uit Nederland vertrekt. Want volgens hen kan de staalfabriek later weer om overheidsgeld vragen als er eenmaal al belastinggeld ingestoken is. En Tata zou de afspraken gemakkelijk kunnen opzeggen als de CO2-heffing verandert. Het advies is nu openbaar geworden na een WOO-beroep. Het water van de Noordzee is uitzonderlijk warm. Voor de Zuid-Hollandse kust is een recordtemperatuur van 20,4 graden gemeten. Volgens het KNMI is dat de hoogste temperatuur ooit voor deze tijd van het jaar. Voor de Noordzee geldt sinds eind mei zelfs een hittegolf. Door een hoge drukgebied levert dat nu nog geen extra buien op, maar mogelijk wel in het najaar. De opwarming van het zeewater zorgt er ook voor dat zeedieren en vissen hun leefgebied verplaatsen. Vissen die van kouder water houden, zoals de haring, gaan noordelijker. En waterschap Hollandse Delta roept op om voorlopig geen brood aan de eenden te voeren. Door de warmte en droogte zit er minder zuurstof in het water, waardoor vissen kunnen sterven. Ook vraagt het waterschap om hondenpoep langs de sloten op te ruimen en zuinig te zijn met vislokvoer. Want organisch afval verslechtert de waterkwaliteit verder. De afgelopen weken zijn er al op meerdere plekken in het land dode vissen aangetroffen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte van de avondspits neemt geleidelijk aan af. Nu nog vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor knooppunt Muidenberg een kwartier vertraging. Op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Voor 7 naar 8 kilometer file met een kwartier op onthoud. Op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen 10 minuten extra reistijd. En tot slot de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio.
0: AE Radio, goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is hier.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Vorige week gingen er meer kinderen met krentenbaard naar de huisarts dan gebruikelijk. Warm en broeierig zomerweer zorgt ervoor dat de bacterie zich gemakkelijker kan verspreiden. Ambtenaren van Financiën wilden vorig jaar niet dat het kabinet de voorlopige verduurzamingsafspraken met Tata Steel zou tekenen. Ze waarschuwden voor een mogelijke subsidiefuik en voor hoge kosten als Tata uit Nederland vertrekt. Het water van de Noordzee is uitzonderlijk warm. Voor de Zuid-Hollandse kust is een recordtemperatuur van 20,4 graden gemeten. En waterschap Hollandse Delta roept op om voorlopig geen brood aan de eenden te voeren. Door de warmte en droogte zit er minder zuurstof in het water, waardoor vissen kunnen sterven. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Of ik toch even in mijn remslaap zat en eruit wordt getrapt door R.E.M. Losing My Religion hebben de mensen in deze regio over het algemeen vrij weinig mee, Losing My Religion. Want de meesten die zitten ergens aan vast en die blijven daar ook gewoon lekker bij. En gelijk hebben ze. Ik zit vanavond vast aan A1 Radio. En het is helemaal niet erg. En om over die regio te praten is ook helemaal niet erg. Dus Nijkerk, Barneveld en omgeving, zet je schrap. Want vanavond Karsten en John. Vanaf 7 uur, maar tot die tijd gewoon nog lekkere muziek. Sade komt eraan en eerst Roxy Dekker met Ronnie Flex. Telkens loop.

Zo'n warme zomeravond. Dat alle kleding die je aan hebt eigenlijk al te warm is. En je denkt, het moet allemaal uit. Maar dat werkt ook niet. Want je moet zweten en dan moet het ergens een beetje in blijven plakken. Dus hou het allemaal maar aan. En anders voorkom je ook misschien een hele grote taboe. De sweetest taboe op A1, Sade.

lekker, hè? Met dit weer. 29 graden vandaag, hoor, op de teller. En A1 houdt je lekker koel. Het één schot in de roos. Van George Ezra. Home.

0: beste muziek.
1: De stem van jouw regio is A1 Radio.
2: Zo, die werd afgeschoten, hè? Ongelooflijk. George Ezra, weg ermee, dachten ze. Nou ja, vooruit dan maar. Komt iets leuks aan?

0: vogeltjes die lekker overvliegen. Stel je voor draken. Voeg dat ineen en je krijgt Imagine Dragons en Birds. Hier bij A1 Radio. Met de laatste schooldag voor heel veel groep achters. Dus een soort van uitzwaaiwedstrijd. Succes iedereen, voor die nu een nieuwe stap gaat nemen.
1: Voor het middelbaar onderwijs.
0: Of misschien ga je wel van het middelbaar onderwijs naar het mbo of het hbo, wie weet. Ja, die tijd is er weer aan, hè. Dat betekent ook de zomervakantie komt er weer aan. Lekker rustig aan doen. Oh, nu al zin in. Gaan wij dan ook gewoon even doen met Olivia Dean en Liam Bridges.

0: hier op A1 Radio. En het lastige is altijd, de hardest part is, als jouw collega binnenkomt en dan denk je van, wat moet ik precies zeggen en waar moet ik beginnen? Want we hebben natuurlijk weer zo verschrikkelijk veel te bespreken, John Molenaar.
1: Ik moet even inchecken. Hij doet het.
0: Nee,
1: inderdaad, dat kunnen we maar beter tijdens het programma allemaal doen, zometeen tussen 7 en 9.
0: Je hebt ook helemaal gelijk. Laten we dat doen. Je mag nog kiezen: Lily Allen of de Spice Girls.
1: Oh, de Spice Girls natuurlijk.
0: Ja, gaan we de Spice Girls doen? Nou, dan doen we dat nog tot de klok van 7 uur. Is altijd mooi om te zeggen. Oh, een echte glijer. Ik denk, het is zulk weer. We moeten alleen maar van die vieze, gore glijertjes. Want ik glij ook bijna van mijn stoeltje hieraf. Van het zweet.
1: Zonnebrand.
0: Uit mijn naad en niet mijn reet.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Zorgmedewerkers in Oost-Congo zijn opnieuw in staking gegaan tijdens de ebola-uitbraak omdat ze geen salaris krijgen. In de zwaar getroffen regio Ituri is ook de toegang tot een ziekenhuis geblokkeerd. Volgens Artsen zonder Grenzen groeit de ebola-uitbraak sneller dan de hulpverleners kunnen bijhouden. Er zijn inmiddels ruim 2000 besmettingen en meer dan 750 mensen overleden aan de virusvariant waar nog geen vaccin tegen is ontwikkeld. Nederland geeft 4 miljoen euro extra aan het bestrijden van ebola. Oekraïne wil eind dit jaar klaar zijn om zelf Patriot-raketten te kunnen produceren. President Zelensky zegt dat de technische capaciteit dan beschikbaar moet zijn. De Verenigde Staten hebben Oekraïne daarvoor onlangs toestemming gegeven. Die Patriot-raketten zijn belangrijk voor de verdediging tegen Russische luchtaanvallen. Maar volgens deskundigen duurt het nog ongeveer 2 jaar voordat de eerste raketten ook echt van de productielijn rollen. Tot die tijd houdt Rusland dus een luchtoverwicht. Vorige week gingen er meer kinderen met krentenbaard naar de huisarts dan gebruikelijk. Volgens kenniscentrum Nivel kwamen er per 100.000 kinderen 74 met klachten. En dat is meer dan in voorgaande jaren. Krentenbaard is een besmettelijke huidinfectie die vooral jonge kinderen treft. Warm en broeierig zomerweer zorgt ervoor dat de bacterie zich gemakkelijker kan verspreiden. Nivel ziet een samenhang met de recente hitte, maar geeft geen duidelijke oorzaak voor het toegenomen aantal kinderen met krentenbaard. En het water van de Noordzee is uitzonderlijk warm. Voor de Zuid-Hollandse kust is een recordtemperatuur van 20,4 graden gemeten. Volgens het KNMI is dat de hoogste temperatuur ooit voor deze tijd van het jaar. Voor de Noordzee geldt sinds eind mei zelfs een hittegolf. Door een hoge drukgebied levert dat nu nog geen extra buien op, maar mogelijk wel in het najaar. De opwarming van het zeewater zorgt er ook voor dat zeedieren en vissen hun leefgebied verplaatsen. Vissen die van kouder water houden, zoals de haring, gaan noordelijker. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Weet je, ik ben er nog niet helemaal klaar voor, Karsten van Dijk.
5: Nee, ik was eigenlijk, moet ik heel eerlijk zeggen, ook nog mijn agenda aan het vullen, mijn planning aan het doen en noem het allemaal maar op.
4: Doen we ook gewoon tijdens het radioprogramma?
5: Ja.
4: Ja,
5: thuis maar, krijg ik er geen kans aan. Heb ik geen kans voor.
4: Nee, maar luister, het is woensdagavond, 7 uur geweest. Iedereen zit klaar voor de Karsten en John show. Ja. Maar ik heb toch even, voordat we echt los kunnen gaan, en muziek van Kaleo staat ook klaar. Oh. Super vette plaat, dankzij jou, die heb jij getipt.
5: Ja, na 10 jaar kom jij erachter. Ja.
4: Ik ben wakker geworden. Ja. Maar eerst even een moment.

0: flow.
1: Oké, daar komt ie, de spreuk van Monnik John. Even een moment van bezinning om goed voor de dag te kunnen komen. Luister, luister. Zit je ergens mee? Maak dan een wandeling in de zon. Door de warmte van de zon komt de serotonine vrij in je lichaam. En dat kalmeert de geest. Als je toelaat dat je geest bij dat probleem blijft hangen, zonder dat je te erg probeert de oplossing te vinden, komt het antwoord vanzelf in je op.
2: Nou, ik ben blij dat we net een luisteraar hadden, maar nu niet meer.
3: Hallo.
4: Radio. Goedenavond.
5: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
3: Dat is toch lekker, even de dag zo beginnen, de show zo beginnen. Oh, jij gaat gewoon een biertje open trekken.
2: Ja, in vliegen vangen, want het stikt hier van de vliegen.
3: Ja, vliegen, ja.
4: De stem van jouw regio.
3: Radio. Te beginnen met die plaat van Kaleo, en die komt er alleen heel zachtjes in. Dus dan moet je even heel goed luisteren. Dan ga je anders even dat bier openmaken.
2: Ja, ik heb hem.
3: Dat is ook belangrijk om de show te beginnen. Ik heb weer die 0.0 Hertog Jan mee, zoals iedere week, waar we veel te veel thuis van hebben.
2: Hij is al bezig, hè? Ik weet niet.
3: Oh ja, hij gaat beginnen, ja. Kijk, hij komt er al langzaam in.
2: Echt oude blues, maar soul,
3: dit is fijn. Ja, ik dacht, dit moet ik echt gaan draaien vanavond. Heerlijk.
2: Denk 10 jaar geleden ook als jong.
3: Dat gaat toch op, man. Nieuwe
2: ik ga koffie voor je pakken.
3: Daar kan ik er ook wat van gebruiken. Maar dit past toch bij die sfeer van vandaag?
2: Ja, zeker. Hey, het tweede uur, een heel bluesuur.

0: Wauw, wat vet. Dit is fantastisch, toch?
1: Ja, joh.
0: Broken Bones van Kaleo, van het album AB, heet die toch?
1: Ja.
0: En die zou je meenemen voor mij op de plaat.
1: Ja, helemaal vergeten. Ik ben zoveel vergeten. Het is zo druk de laatste tijd. En nu is het zo warm en dan vergeet je dingen.
0: Het belangrijkste, bedoel, maar dat moet.
1: Waarom knippert dat lampje hier nog steeds eigenlijk? We zitten in een radiostudio, boven in die witte toren hier in Nijkerk. En dan zitten we in een radiostudio en als je de schuif van de microfoon omhoog gooit, zie je altijd een rood lampje op je microfoon. Dat blijft dan normaal gesproken branden. Nu knippert die. Waarom? Geen idee.
0: Ja,
1: maar zie jij die van mij ook knipperen?
0: Ja.
1: Oh ja, die knippert ook.
0: Het is net als bij een windmolen.
1: Ja.
0: Als het dan donker is, knipperen die ook allemaal rode lampjes boven. Dan wordt die hele omgeving van de boerderijen, daarbij achter bij Zeewolde, die wordt gillend gek.
1: Je hoort hem ook heel zachtjes, hè? Hoor je tik, tik, tik, tik.
0: Hey, maar eigenlijk zitten wij helemaal niet in de studio.
1: Oh!
0: We zitten natuurlijk
1: op een
0: paard.
1: Je hebt hem alweer uit je stal gepakt.
0: Ja, vorige week zaten we op een, met een schimmel tussen de benen.
1: Wat heb je nu?
0: Ik heb een vriespaard meegenomen.
1: Een vriespaard? Oh, dan pak ik er ook eentje.
0: Hij

0: folder. We hebben de ondergaande zon in de rug. En voor ons de Witte Toren.
1: Het is het duo van de regio.
2: Aan de ondergaande zon.
1: En ze rocken in de studio.
2: Dat duurt nog wel een uurtje of twee, drie voordat die zon ondergaat.
0: Ik maak even een schilderijtje compleet. Oh, mooi. Ja, okay.
1: Ze breken een lans voor goede muziek.
0: Au.
1: Verrassen je graag met een maffe rubriek.
2: Hij zei breken de lans. Ik denk ik zeg even au.
0: We zijn weer bij je tot 9 uur vanavond. Karsten van Dijk. En
2: John Molenaar.
0: En die laatstgenoemde, die is in zijn nopjes.
2: Waarom?
0: Want... Het is bij, en voor iedereen die luistert ook in deze hele regio... vakantiegevoel, want regio Midden-Nederland is bijna, het is bijna zover.
2: Ja, en ik zag al, ik ben vorige week al naar een groep 8 musical geweest. Ik zag de deur openstaan van de school. Ik denk, ik loop gewoon binnen, joh. Ik ga gewoon kijken hoe zo'n groep 8 musical eruit ziet. Nou, 1,5 uur lang... Een houten reet. Ja, nee, ik ben echt aan een groep
0: 8.
2: Mijn neefje had zijn groep 8 musical.
0: Welke school zit hij dan?
2: Ja, weet ik veel. Hier op de hoek van de straat.
0: De Oranje Nassau school.
2: Oranje Nassau school, blijkbaar.
0: Een musical, wat leuk.
2: Over schilderijen, heel leuk. Ze hadden de achtwacht hing in het midden.
0: De achtwacht?
2: En die waren ze kwijt. En van groep 8, hè, snap je hem? De nachtwacht. Ja, maar dan hadden ze de achtwacht.
0: Precies, ik had hem.
2: En dan hadden ze een heel rijtje schilderijen. Het was wel grappig. Hoor, had je de schreeuw, had je de Mona Lisa, had je het meisje met het melkmeisje.
0: Melkmeisje.
2: En je had een paar ridders of zoiets van de radio. Die stonden erbij, keizers, weet ik het wat. Maar die schilderijen waren dan live. Dus je had echte kinderen, die deden dus het melkmeisje, deed een meisje met zo'n doek op de hoofd, weet je wel. Een wit lapje op de hoofd met een melkkannetje in de hand, de schreeuw. Die had die was net of dat hij kaal was en had zijn handen zo tegen zijn wangen aan of dat hij schreeuwde. En ja, je begrijpt hem, hè, Mona Lisa, die praatte helemaal zo. Hallo, ik ben Mona Lisa. Nou ja, het was echt wel best een leuke musical, maar dat ze die kinderen 1,5 uur... laten optreden, vind ik lang.
0: Ja, en dan is het zo'n snoeihete aula nu, hè?
2: Ja, het was ook in de gymzaal, inderdaad, ja.
0: Zo'n vrij oud gebouw met een plat dak.
2: En het allerleukste is, hoe oud is jouw oudste?
0: 11. Die is volgend jaar nog bij het musical. Nou,
2: en dan hebben ze dus maar 4 microfoons. Met microfoons die zo draadloos zijn, weet je wel.
0: Ja, ja.
2: Dus ze hebben niet zo'n zennetje natuurlijk... dat bij een echte musical voor hun mond zitten... of allemaal een microfoon vast. Nee, want dan heb je 30 microfoons nodig. Dat kan natuurlijk niet, John. Dus ze hebben maar 4 microfoons. Wat grappig is, dan hebben ze een zinnetje gehad. En dan moeten ze natuurlijk die microfoon doorgeven aan het volgende kind.
0: Oh nee, gaat dat zo?
2: Ja, zo gaat dat.
0: Meestal dat het microfoons een beetje op afstand die al het geluid ongeveer oppakken.
2: Nee. Dit is, ze geven hem heel de tijd door. Dus af en toe zegt hij, kom hier, ik ben. En hoor je dat tussendoor, weet je wel? En je ziet al die armpjes al naar voren reiken heel de tijd om die microfoon af te pakken. Dus eigenlijk vond ik het doorgeven van de microfoon tijdens de musical al het meest indrukwekkende van de hele musical. Blijf jammer aan musicals trouwens. Nog één ding hoor, dan ben ik klaar met praten. Thuis mag ik nooit praten.
0: Ik had een heel verhaal voorbereid, maar laat nou maar zitten.
2: Oh, sorry. Het jammer aan zo'n musical is toch altijd de liedjes, hè? Het is toch echt vreselijk.
0: Ja, ik heb nog steeds. Ik ken de liedjes van mijn groep 8 musical. Die ken ik ook nog.
2: Doe er eens. Had jij een solo of zo ook?
0: Nee, ik niet.
2: Oké. Okay.
0: Maar we deden bijvoorbeeld. Bij ons was er een meester. De meester was ontvoerd. En dat gebeurde tijdens het schoolkamp.
2: Ja.
0: Dus we hadden ook een tentje op het podium. Ik had meegeholpen met de bus te maken. Dat was eigenlijk gewoon een hele grote platte houten plaat.
2: Hoe heette
0: die? Had
2: ik
0: een bus opgetekend. Dit was. Oh, hoe heette die ook alweer?
2: Ja. Bereid je dan ook voor, John?
0: Hé, kaksooi. Nee, maar goed, de meeste werd ontvoerd... en er kwamen er 3 detectives. En dat waren de Siep, Siep, Siep. Die kwamen uit Engeland. Dus het...
2: Siep, Siep,
0: his name is Siep, his name is Siep, his name is Siep. And we are Siep, Siep, Siep, detectives. We are brothers, as you see. Heep, heep. We are Siep, Siep, Siep, detectives. Nou. And we have no fear. Nou,
2: ik snap wel
0: gewoon
2: dat je niet verder in de musicalwereld in bent gegaan.
0: En daarom doe ik dit.
2: Ja, precies. Ja, dat begreep ik ook met die klas die ik zag afgelopen week. Er zaten er 3, 4. Toen dacht ik, nou, jullie overweeg ik nog wel een carrière in de musicalwereld. Maar mijn neefje bijvoorbeeld dacht ik van... Misschien is het wel goed dat hij een andere kant op gaat. Die had er helemaal geen zin in.
0: Van Timmerman
3: die stond toch af en toe chagrijnig op dat podium. Ook, joh. Echt heerlijk om te zien.
0: Oh,
3: je ja, vraagt niet eens om mijn musical.
0: Nee, heb jij ook een musical? Weet je daar dan nog dingen van?
2: Ik was Bulk, de slechterik. Maar daar zometeen veel meer over.
0: Typecasting, heel goed. Gaat ook over vroeger, de Glory Days.
3: De baas.

0: Over jouw musical?
1: Nou, ik had één rol die ik graag wilde in die musical. En dat was die slechte.
0: De hoofdrol?
1: Ja, nee, het was niet de hoofdrol.
0: Ik vind jou wel een titel om die hele hoofdrol te gaan claimen. Dat hele podium.
1: Nee, dat was Eefke. Die had de hoofdrol en die deed Tante Tilly, geloof ik of zo. Tante Tony, Tante zoiets, Tante Tilly. En het ging over een kunstroof of zo. En ik was Bulk, en die bulkte van het geld natuurlijk. En die wilde iedereen omkopen en weet ik het allemaal. En ik had zo'n hele dikke... Mijn vader, voordat ik geboren was, rookte sigaar. Dus die had nog wel een kist sigaren. Dus ik liep met een echte sigaar
0: op
1: het podium. En dan een heel groot kussen onder mijn t-shirt. Tegenwoordig hoeft dat helemaal niet meer. En
0: ik wou net zeggen,
1: en
0: ja,
1: pak aan en weet ik het. Ja, het was wel een heel ding inderdaad.
0: Hoe heette jouw musical dan?
1: Geen idee meer.
0: Jij weet dat gewoon ook niet. En aan mij een beetje lopen afkraken. Dat is
1: een vliegwerk, denk ik.
0: Die van mij heette Het Spoor van Bijster.
1: Ah. Ja. Maar ik had wel een solo liedje.
0: Wacht even. En die ga jij nu... Wacht even. Die weet je nog.
1: Ja, ik weet het nog wel.
0: Nou, moet je hem doen ook.
1: Ik had een heel hoog stemmetje.
2: Ik ben de steun en toeverlaat van de kunstenaar in spe. Dus wil je met me
1: rijmen of lijmen?
2: Dan ga je met me mee. Bij vragen en problemen sta ik altijd voor je klaar. Dus als u even tekent, dan komt alles voor elkaar.
1: En dan komt het hele koor. Het is niet verstandig, niet doen. En daar zit een luchtje aan, dat kan nooit eerlijk gaan. Het is wel verstandig, niet verstandig, denk ik dat het was. Oh, oké, hij heeft alleen interesse in zijn portemonnee.
0: Nee.
1: Oké, wauw.
0: Ja, over rijmen en lijmen gesproken. We gaan gewoon naadloos door in het programma.
1: Laat AI gewoon zijn werk doen op A1.
3: Karsten en Jong.
4: Ja, zeg eens maar bitte, mijn vrouwlein.
3: Hebben bizar gedachten.
4: Oh, bizar.
0: Oh, bizar.

0: eens even geweest, hè? De gedichtkast. De gedichtkast, vaste prik om kwart over en kwart voor in het radioprogramma Karsten en John bij A1 Radio.
1: Vind jij Argentijnen ook zo stom, John?
2: Dan ga ik daar zometeen nog een gedicht over maken.
0: Oh, ga je nog maken?
2: Of ga jij niet kijken vanavond?
0: Vanavond, jawel. Ik was gisteren vergeten.
2: Oh, ik heb gekeken, maar het was niet, eigenlijk best een saaie wedstrijd.
0: Ja, ik hoorde het van mijn collega's.
2: En het was ook niet zo leuk als je van Frankrijk was.
0: Maar ik heb Spanje tegen Argentinië voorspeld in de Toto in de finale.
2: Oh.
0: Dus ik zit al op 50%.
2: Hé, maar en dus je bent ook wel voor Engeland vanavond?
0: Nee. Ik ben voor Argentinië, want die moeten door naar de finale.
2: Waarom?
0: Ja, dat heb ik voorspeld.
2: Dat zijn toch
0: goede punten?
2: Nee, net zeg je Engeland.
0: Nee, zei ik dat?
2: Ja,
0: nee,
2: volgens mij wel.
0: Nee.
2: Ik ga terugspoelen.
0: Maar ik heb voorspeld Spanje tegen Argentinië in de finale. Dus
2: oh,
0: ik zit al op 50%. Zie je wel,
2: ja. Nou.
0: Maar gaan we nog een waarom vroeg je dit ook alweer trouwens?
2: Omdat ik een gedicht aan het schrijven was.
0: Oh ja, we zitten midden in een gedichtkast.
2: Ik vind Argentinië echt niet meer leuk. Maar ik zit ook in een algoritme op Instagram en alles. Over dat Messi zo slecht is en dat Messi heel de boel beduvelt. Dat FIFA alle sporten overneemt en dat Messi in alles gaat scoren. Dus dan zie je LeBron James, als je daar staat met Messi, met die Infantino.
0: Op het basketbalveld.
2: Op het basketbalveld. En dan gaat Infantino, draait dan het basketbal netje naar beneden om Messi te laten scoren. En bij Tiger Woods bijvoorbeeld op het golfveld, dan verlegt hij het gat. Waar de bal in moet en zo. En dan, dan scoort Messi natuurlijk ook voor Tiger Woods. En zo doet hij alle sporten ongeveer.
0: Of het dat bij tennis met zo'n tennisballenkanon. Door wie wordt dat kanon? Had ik ook kunnen bedenken, ja. Wat goed. Maar jij
2: waarom
0: bent
2: is de muziek ineens gestopt? Ja, dus nog een gedicht.
0: Ja, maar we waren helemaal afgeweken van ons schema.
2: Oh ja,
0: dan kun je niet op de muziek van de gedichtkast over voetbal gaan hebben. Maar jij gaat wel kijken vanavond?
2: Ja, ik ga zeker wel even kijken.
0: Maar
2: ja.
0: Dit ben jij dus voor Engeland?
2: Ja,

0: zeker. Ik ben ook. Ik heb van tevoren al gezegd. Het lijkt me leuk als Engeland ook wereldkampioen wordt. Voetbal's coming home!
1: Ja, maar ik ben eigenlijk. Ik gun het Engeland natuurlijk meer.
0: Ja,
1: dat is gewoon zo. Met Kane en Bellingham.
0: Ja, ja, man.
1: En Messi. En ja, ik snap het ook wel.
0: Messi is toch wel een lul geworden, toch?
1: Ja.
0: Het is wel een grote voetballer. Maar ja.
1: Hij mag iemand gewoon op zijn kuiten trappen. En
0: het gaat gewoon door.
1: Dat gaat gewoon
0: ik ben
1: door.
0: Heel benieuwd naar die scheidsrechter dus ook vanavond. Fluit hij dan echt zo in het voordeel van Argentinië? Want dat is echt nu toch wel een paar keer gebleken, hè?
1: Ja, maar het wordt ook wel een beetje overtrokken. Als je dat terugkijkt. En het, dat zijn momenten. Allah, ja. Maar...
0: Hallo.
1: Ja, het... goeiedag. Maar oké, laat maar. Gedichtkast. Zal ik beginnen?
0: Ga ik luisteren.
1: Oké. Okay. Dit gedicht heet Geboortebord.
0: Geboortebord.
1: Geboortebord. Geboortebord. Met veel genoegen kijk ik naar een geboortebord. De jongensnaam erop, die is lekker kort. Het is niet Noah, het is niet Dylan en ook niet Kenji Lee.
0: Kenji.
1: Hij heet geen Jip, Levi of Liam. En ook Mohammed is het niet. De naam is Dirk. Gewoon Dirk. Daar rijmt niks op, maar het is lekker classic. Dirk staat voor degelijk, intelligent, robuust, krachtig.
0: Het is kuit.
1: Veel kerels die heten zo in de jaren 80. En als Dirk later groot is, dan wordt het waarschijnlijk een hele goede vent, want... Er zijn alleen maar goede Dirken, voor zover is mij bekend. De ouders van Dirk, die complimenteer ik. Beter gezegd, die waardeer ik.
0: Ah.
1: Waardeer ik. Hey. Ja, ik vond het fantastisch dat je je kind Dirk noemt in dit soort tijden. Dat is toch fantastisch?
0: Het mag ook wel weer terugkomen, ja. Toch? Ik bedoel, in juist landen in het Noord-Afrika noemen ze alle kinderen... hebben nog steeds wel altijd dezelfde naam.
1: Oh, Johannes of Hans. Ja. Weet je, Evert. Evert vind ik ook zo heerlijk. Evert.
0: Evert van Bentum.
1: Evert. Hoe heet jouw vader?
0: Wim.
1: Nee.
0: Willem.
1: Nee, maar echt. Mijn vader heet ook... Dat wisten we helemaal niet van elkaar. Nee. Maar hij heet ook Wim.
0: Echt?
1: Ja.
0: Hoe heet je moeder? Ineke?
1: Nee, die heet Sita.
0: Oh, ik heb dit... Exact deze tolk, dit gesprek...
1: Moment, ja?
0: Heb ik weleens met Martijn Muis ook op de radio gehad.
1: Nee, serieus?
0: En toen zei ik van, nou, mijn vader, die heet... En hoe heet je vader? Ja, Wim. Ja, die van mij heet ook Wim. Toen zei ik, ja, dag. En heet je moeder zeker Ineke. Ja?
1: Nee! Maar ik ken wel meer koppels die heten dan Herman en Wina. Daar kende ik meerdere van.
0: Oh.
1: En ook even geen voorbeelden, maar die komt vaker voor, die combinaties.
0: Gert en Emien, Bassie en Adriaan, ja. Samson en Gert. Ik ken er wel meer, hoor. Gebroeders Co heb je ook. Die heette Co, die heette Co en Co. Ernst Bobby en de rest.
1: Heb jij nog een gedicht trouwens?
0: Die doe ik zo meteen over een kwartiertje.
1: Prima.
0: Ik dacht tijd voor muziek.
1: Nou, dat dacht ik ook, dus ik heb gewoon op play gedrukt. En wat komt er tevoorschijn? Het is Rondé.
0: Oh.
1: Druk maar op play. Love.

0: Ik net heel professioneel dat de intro van Love Myself volkletsen van Ron Day. En echt 1 seconde later komt er toch een klacht van jou. Ja, een belediging van die zangeres. Wat zei je nou net, Karsten?
1: Ik weet het al niet meer eigenlijk. Ik ben ondertussen alweer bij het 37e onderwerp in die 2 minuten. Dus, dat zij heel onzeker is.
0: Oh. En het, vandaar Ready to Love Myself. Misschien gaat het daar wel over.
1: Ja, nou, het zou mooi zijn dat ze een keer van zichzelf gaat houden, zei ik inderdaad. Dat zei ik. Want ze is enorm onzeker. Maar moet ik ook eerlijk zeggen, in het begin had Ron Day liedjes en daar paste haar stem niet zo goed bij. En op een gegeven moment hoor je mijn stem is ook helemaal aan het verdraaien. Ik heb een kikker in mijn keel. Dat is ook raar, hè, om te horen.
0: Ja, zo. Dat klonk best goed. Je hebt dat nooit zo goed geklonken.
1: Mijn moeder had het vroeger altijd, dat ze zo'n bel in de keel had. En zei, maar even slikken. Oh ja, zo in de klok.
0: Ja, maar vandaar, ik dacht dat alleen jij alcoholist was, maar dan weet ik waar het vandaan komt ook.
1: Van de thee was dat wel.
0: maar die zangeres van Ron Day, maar hoe
1: op een gegeven moment is ze wel. Ik heb haar heel vaak gesproken. Zij kwam vaak langs in de studio.
0: Ja, op de landelijke zender waar wij toen zaten. Ja. Maar heb je nog contact met haar? Hoe gaat het nu? Gaat het al beter?
1: Geen idee. Ik vond het niet zo'n leuk mens. Dus ik heb niet zo min mogelijk contact met haar gehad. Het is ook zo'n lang mens. Ik hou ook niet van lange vrouwen. Daar ben ik altijd een beetje door geïntimideerd. Jij niet?
0: Ik heb een keer een vriendin gehad. Die was, want ik ben 1,79 meter.
1: Oh, nou komt u hoor.
0: En die was iets langer dan ik.
1: Oh.
0: En dat is toch ongemakkelijk.
1: En ook 2 keer breder?
0: Nee, dat is vrij makkelijk. Je bent al snel breder. Ja, dat bij mij al snel 2 keer breder.
1: Ja, dat is waar, ja.
0: Nee, dat was niet zo.
1: Okay.
0: Nee, dat was
1: hoe lang was ze? 3,12 meter?
0: Nee, maar dat scheelde maar net 5 centimeter of zo.
1: Oh ja, maar het is toch gek als ze dan hakken aandoet, hè?
0: Nou, dat was het. Dat wou net zeggen. Als ze dan iets onder de, precies, iets verhoogd, dat nee.
1: Maar jij bent 1,78 meter?
0: Nee, 1,79 om 79. Precies te zijn, ja.
1: Oh ja, ik ben 1,83, dus ik ben langer dan jou. Jij, u.
0: Over kennis gesproken en cijfers.
2: Dit is de quiz. Spiegel. Verrassend is.
1: Oh, nou wel zin in.
2: Doe gezellig mee.
1: Of is het weer een kutspel? Wat
2: heb je geen idee.
0: Ik heb net een mooie jingle gemaakt. Zit je er dwars doorheen te tetten? We gaan de connection doen. De connection.
2: Dan is het ook oké.
0: Gaat Karsten de verbinding vinden tussen de nummers die ik hem voor ga schotelen?
1: Moet ik ze allemaal weer opschrijven of hoeft dat niet?
0: Vandaag zit het hem inderdaad in de titels.
1: Titels, ja. Oké. Let u op, mensen. Titels.
0: Vorige week hadden we instrumenten. Toen waren het liedjes waarbij de muziek werd gemaakt door mensen zelf, zonder instrumenten. Dus met voeten en klappen en fluiten. En nu is het zit hem in de titels. Het is iets compleet anders. Dus schrijf even mee. Het is... ik laat je 3 nummers horen. Die horen bij elkaar. Als je het na die 3 moet je gaan raden. Weet je het niet, dan krijg je nog 1 blokje van 3. Oké?
1: Okay? Oh, dat is goed. Dan wordt het niet te lang.
0: Daar komt-ie.
1: De Stones. Oh, nee, het ging om de titel.
0: Ja, de allebei.
1: Oh.
0: Zeg maar.
1: Hard as a rock of zoiets?
0: Ja, Rock and the Hard Place. Rock and the Hard Place, Rolling Stones. Dat is de eerste.
1: Ja, het is een rock. Een paperback writer. Rock, hard place. Hard place. Beatles, paperback writer.
0: Heel goed. Een paperback writer, Beatles. En dan deze. Lukt het met meeschrijven?
1: Ja,
0: ik kan ook wel even op dit dicteersnelheid de quiz doorlopen.
1: Ja. Geen idee.
0: Oh, dit is een lange versie. Wacht even hoor.
1: Oh.
0: Hoe heet die band ook alweer? Hoe heet die band?
1: Het ging om de titel, zei jij.
0: Nee, en in dit geval is de artiest iets belangrijker.
1: Ja, John, nu verpest je weer het spel, hè?
0: Nee, ik heb het gezegd, titel en artiest.
1: Nee, je zei de titel. Nee. Deze keer gaat het om de artitel.
0: Nee. Dat is niet zo. Dit is het eerste blokje. Dus we hebben Rock and the Hard Place van de Rolling Stones.
1: Scissor Sisters.
0: Beatles, Paperback Writer en de Scissor Sisters. I Don't Feel Like
1: Steen.
0: Dancing.
1: Schaar papier.
0: Nee!
1: Steen, papier, je weet hem schaar. Al. Ja, tuurlijk.
0: Dat is hem inderdaad.
1: Zullen wij dat 1 keer gaan doen?
0: Even complimenten, kijken. Ja.
1: Live op de radio. Ja. Weet jij wanneer wat wint? Ja, volgens mij ik wel. Ja,
0: doe maar.
1: Papier gaat er.
0: Ik heb schaar.
1: Steen, ik heb gewonnen.
0: Steen verslaat de schaar.
1: Oh, dan mag ik een plaat kiezen.
0: Jij mag een plaat kiezen van dit stel.
1: A Paperback Writer, Beatles.
0: Oké.
1: Stones draaien we al zo vaak. En die andere...
0: Nou, Sisters, Sisters doen we andere keer wel weer. Inderdaad. Dit is wel leuk. Even de Beatles weer.
1: Ja, dat is goed.
0: Goeie quiz was het ook weer.
1: Ja, deze was goed.
0: Knap van jou, goed geraden. Dat na één biertje al. Netjes.

0: Maar die nummers van de Beatles die zijn altijd zo kort. Ik zit hier nog allemaal jingles, liedjes klaar te zetten... en dan stoppen ze natuurlijk alweer.
1: Ja, het papier was vol, hè?
0: Hey, dat was dus de quiz die verrassend is.
1: Daarom schrijft hij hem op de achterkant van papier ook. Want papier was vol. Paperback.
0: Paperback writer.
1: Waar zou het echt over gaan?
0: Oh, nee, paperback. De boeken.
1: Oh.
0: Boekenschrijver, toch?
1: Oh, ja, cool.
0: Ja, dat is hem. Oh nee, ik wou deze
2: met Karsten en Jo.
0: Ik zit niet voor niks die liedjes klaar.
1: Zit je weer te prutsen,
0: Daar kan ik niet tegen. Moet ik improviseren?

Elke woensdag zijn ze er van 7 tot 9. Karsten van Dijk, John Molenaar, live vanuit de Witte Toren, rijdend op een paard. Live vanaf een paard, dat doen wij gewoon. Het zijn de ridders van...

0: Ik vond het een leuk muziekje. Ja. Dat zat ook gewoon in het bakje. Ja, precies, ja. Hey, ik moet het even met jou over mijn vrouw hebben.
1: Waarom?
0: Want het ging vanmorgen niet helemaal goed. En ik heb in onze Google Docs heb ik gezet... want we hebben af en toe even een lijntje... wat gaan we eigenlijk doen in de show. Dan heb ik opgeschreven... Ilse heeft geen Alzheimer, maar vergeet standaard dingen.
1: Huh?
0: Ze was vanmorgen, dat ging helemaal niet goed. Ze was heel druk met het hele ochtendritueel. We hebben dan twee kinderen, die moeten naar school.
1: Ja.
0: En brood smeren en dit en dat. En ze is ook nog druk met de schoolbibliotheek. Al die boeken over paperback writers gesproken. Die moeten dan aan het eind van het schooljaar weer verzameld worden. Dus zij zat aardig, haar werkgeheugen liep aardig vol. Dus zij echt precies om 7:15 met die kinderen de deur uit. Fietsen uit de schuur. Tas op de rug. Broodjes zitten erin. Brood, de drinken. Oké, check. Zijn met die kinderen weg. 5 minuten later komt ze weer terug. Wat bleek nou? Was ze gewoon haar eigen hele ontbijt vergeten te nuttigen? Ze had helemaal niks gegeten of gedronken.
1: Maar dan kan ze toch ook bij een benzinepompje stoppen of zo?
0: Ja, even onderweg langs de Esso.
1: Ja.
0: En met dit soort dingen. Zij zorgt voor iedereen. Maar ze vergeet zichzelf. Sowieso is Ilse haar ontbijt. Dat bestaat uit een grote mok. Waar ze dan een Brinta in maakt. Dat lepelt ze naar binnen. En Brinta, je zit hier met een zuur gezicht te kijken. Dat
1: Brinta,
0: eten wij.
1: Dat vond ik zo vies vroeger, jongen.
0: Ja?
1: Ja, man. Dat hoefden wij gelukkig niet naar binnen te hakken.
0: Ja, maar het is net toch hoe het maakt.
1: Er zit geen lol aan om Brinta te eten.
0: Jawel, maar het is heel makkelijk en snel. Het is ideaal.
1: Brinta, ja, jullie eten... Maar wonen jullie ook nog in 1986, John, thuis? Brinta, dat eet niemand meer.
0: Dat is classic.
1: Dat eet helemaal niet... Waar koop jij dat?
0: Ja, gewoon bij de appie.
1: Ja, maar dan loop jij je huis uit, dan loop je je tijdmachine in.
0: Dan pak ik de gele bus terug in de tijd.
1: En dan koop je, inderdaad bij de Albert Heijn, die er alleen nog in Zaandam was. koop je een pakje Brinta.
0: Ja, naast de gele kratjes bier en de Nesquik.
1: Ja,
0: maar serieus, die Brinta is echt heel vaak... Dat schap is heel vaak echo. Dat is echt wel vaak dat het leeg is.
1: Oké.
0: En ik denk als je nu zit te luisteren...
1: Dat kopen ze ook niet meer in, John. Voor die ene man die hier in Nijkerk om Brinta vraagt.
0: Oh man, wat loop je me te beledigen, man.
1: Oh ja, echt,
0: Brinta. Ik draai op Brinta. En een paar boterhammen er ook nog bij.
1: Mijn oom had ook altijd Brinta. Ja.
0: Het is echt topuitvinding.
1: Oh, maar... Jouw kinderen heb je ook Brinta genoemd. Ja, Brintenta.
0: Ik had ooit een vriendin die heette Brenda.
1: Oh ja.
0: Ja, dat vond ik toch een beetje ongemakkelijk.
1: Brinda.
0: Hé, hey, Brenda.
1: Brenda 44.
0: Maar Brenda, waar blijft de Brinta?
1: Ook een beetje. Brenda is ook een beetje een koeienaam.
0: Ja, goed. Ja, zonde. Leuk dat je luistert, Brenda. Ja, hoe zou het met haar gaan? Ik weet het niet.
1: Ze woont hier in de buurt, hè?
0: Nee, maar Brinta. En ja, maar Ilse, zo heet mijn vrouw. Mijn huidige vrouw.
1: Ja.
0: Die vergeet zichzelf gewoon helemaal.
1: Had hij vroeger ook Brinta?
0: Ja, nog steeds. Ja, van jongs af aan.
1: Ook al.
0: Dit is iets wat je... Dat is net, als met, kamperen, net als met kamperen. Als jij eenmaal begint van kinds af aan met kamperen als vakantie... is dat je ultieme vakantiegevoel. Dat is het mooiste wat er bestaat. Dat zijn van die gewoontes, die zitten erin. Ilse heeft nog een gewoonte.
1: Je bent wel lekker normaal gebleven.
0: Ja, ze heeft nog een Alzheimer momentje. Op mijn telefoon, de meeste oproepen in mijn geschiedenis... die zijn altijd Ilse, als je dat lijstje ziet. Want ik moet daar heel vaak bellen. Om te achterhalen waar in huis haar telefoon ligt.
1: Oh,
2: wil je me even bellen? Ik ben hem kwijt.
1: Wanneer is ze jarig?
0: April.
1: Geef haar zo'n horloge. Want de beste functie op dit horloge... Ik zal hem gelijk even testen.
0: Ja?
1: Dat is dit.
0: Oh, jij drukt op je horloge van...
1: Zoek telefoon. En dan gaat mijn telefoon af.
0: Maar dat werkt toch in huis alleen maar binnen een bepaalde straal... met je bluetooth, of niet?
1: Nee, dat werkt. Nee, tuurlijk niet. Dat werkt gewoon door alles, eigenlijk. Alleen pas was ik hem echt kwijt. Ik denk, is hij nou geweest? Ik was in de tuin geweest, op zolder geweest... in de slaapkamer geweest, overal geweest. Dus ik druk dat ding in. Ik zeg tegen mevrouw, hoor jij dat geluid nou? Waar komt het nou vandaan? Ja, ik denk buiten. Buiten, kijken. In de hangmat. Hij lag in de hangmat. Mijn telefoon.
0: Nou ja.
1: Anders had ik hem nooit teruggevonden.
0: Waar ging die nou uit?
1: Ja.
0: Precies daar.
1: Ja, hij was niet uit.
0: Heeft Sandrine eigenlijk nog van dit soort... Heeft Sandrine eigenlijk ook niet van dit soort eigenaardigheden? Dat je denkt van... Dat
1: nee,
0: is typisch.
1: Ik heb een hele normale vrouw.
0: Ik schreef in het Google Doc, heeft Sandrine ook van dit soort dingen? Je hebt de hele dag over na kunnen denken, waar komt hij mee?
1: Dat is een hele normale. Oh. Ik heb wel een normale. Nee, Sandrine heeft heel veel rare eigenaardigheden, maar ja.
0: Maar wat is nou echt het...
1: Ik heb er vandaag over gehaald om te fietsen. Wij hebben 25 kilometer gefietst vandaag.
0: Oh, wauw.
1: Zij was vanmiddag ook vrij, ik was vanmiddag ook vrij. En ik wilde vanmorgen al gaan fietsen, kwam er niet van. Ik zeg, jij belooft me nu al 2 jaar dat we hier in de buurt gaan fietsen een keer. Zij heeft een elektrische fiets, ik een gewone fiets. En toen zei ik van, joh, je hebt nog voordeel ook. Ga nou eens mee, want het is lekker voor je kop. Als je even in die buitenlucht, weet je wel, door die weilanden hierheen gaat. Naar het stoomgemaal.
0: Ja, waar ben je langs geweest? Stoomgemaal?
1: Ja, ja, daar
0: ongeveer. Nijkerk Stoomgemaal.
1: Ja, ja, ja. En toen vanaf daar naar Spakenburg geweest. En,
0: ja, even een visje wezen halen.
1: Nee, even bij de Welkoop zijn we even geweest.
0: Oh ja, die is ook goed.
1: Nu welkom is fantastisch.
0: Welkom is top. Ja, ja, ja.
1: en daarna weer terug door de weilanden en de Nijkerk.
0: Oh, maar dan weet ik even, heb ik even de route voor me,
1: ja,
0: inderdaad.
1: Ja, 25 kilometer. Dus eindelijk ging ze een keer mee. Dus daar was ik zo blij om. Maar normaal zegt ze altijd nee, nee, nee, nee.
0: Maar ik zie jullie straks over 20 jaar. Fietsen jullie zo naast elkaar op je e-bike met zo'n helm?
1: Ja.
0: Twee van die boomers.
1: Ja, helm denk ik niet.
0: Nee, nee. Dat doen we dan allemaal niet meer, denk ik.
1: Er zijn weinig helmen in Nederland, hè?
0: Nou, toen ik bij de ANWB werkte...
1: Werden ze veel verkocht?
0: Lopende band. Ja, maar het is echt zo'n 60-plus ding. Dan moet je een helm op je hoofd. Ik zie er echt heel veel.
1: Werd er veel ook een lopende band? Verkochten jullie die ook?
0: Nou, dat ontbrak er nog aan, dat die zo naar buiten gaat. Nee, maar en als ik die helmen zie, weet ik ook precies... Oh, dat is de Abus Urban 3.0. Dat weet ik meteen.
1: Dat had ik vroeger met... Ik heb deuren verkocht. En dan kwam bij mensen thuis. En dan wist ik, oh, dat is de SKS 1222. Daar heb je helemaal niks aan.
0: Ja, maar dan, als je zo eigenaar bent van zo'n strakke deur of zo'n strakke helm...
1: Nee, dat was juist een paneeldeur, John.
0: Nee, maar dus, ik was net een bruggetje uitmaken, want dan zit je namelijk strak in
1: de grijze

0: weet je één ding zeker, met Karsten en John zit je strak in de grip.
1: Jingle is dit toch?
2: No!
1: Rock and roll!
0: Met Karsten en John zit je strak in
2: de geest. Hey, het is 7:15. Even één plaatje doen. We doen even Robin S.
1: En dan doe ik een gedichtje.
2: En de gedichtkast komt eraan.

0: Robin S. Komt uit een hele grote familie, hè? Je had ook Robin M, Robin L, Robin XL. Zou dit grapje al eens gemaakt zijn ooit?
1: Ja, vast.
0: Ik mag hopen van niet.
1: Maar het is eigenlijk natuurlijk... Moet het eindigen op S.
0: Hoezo?
1: Ali S, Mohammed S, Henk S, Gerard van S.

0: Net als dit muziekje net, dat lijkt ook wel op een ongeluk. Er waren meerdere voertuigen betrokken bij een ongeval op de A28 bij Nijkerk.
1: Wanneer?
0: Ja, vanmiddag.
1: Oh joh.
0: Veel vertraging. In de vroege ochtend was het trouwens, sorry. Een ongeluk gebeurt met meerdere voertuigen. Over eventuele gewonden en slachtoffers is niks bekend. Een ambulance en een berger kwamen te plaatsen. Verkeer moest rekening houden met ruim 30 minuten extra reistijd. Je zou er maar inrijden. Ben ik te laat voor een bruiloft, hè, als ik naar de wijk moet. Zo is het ook. Actuele verkeersinformatie. Dus het was een flink ongeluk. Maar ik zie hier een foto. Nou, de auto ligt volledig in de puin.
1: Waar was dat? Was het de hoogte van de McDonald's of bij Corlaar? Of is dat iets duidelijker, concreet?
0: Nijkerk.
1: Was dat nou? Dat was gisteren, geloof ik ook. Wanneer was dat nou? Ik hoorde alles. Sirenes, loeien, toeters en bellen. Dat was niet vanmorgen. Maar dat gebeurt hier natuurlijk nog wel eens het nodige, vind ik.
0: Ja, zeker. Maar ook leuke dingen, hoor. Bijvoorbeeld, na tientallen jaren vrijwilligerswerk krijgt Wim van 82... dat is aan onze vader.
1: Nog een Wim.
0: Ja, een bijzondere verrassing. Hij kreeg namelijk van...
1: Wim?
0: Nee, wie?
1: Van Tinet.
0: Juist!
1: Zou het Tinet zijn?
0: Van Tinet de Jonge Ruitenbeek.
1: Wow.
0: Een lintje. Vanwege al zijn vrijwilligerswerk, wat hij in de loop van de jaren, tientallen jaren, heeft hij zich ingezet. Namelijk onder andere voor Nijkerkse Veense Gemeenschap.
1: Nou, van harte, Wim.
0: Ja.
1: Wist je dat mijn dochter, die was helemaal...
0: Heeft hij ook Wim?
1: Wilhelmina. Nee, maar die was helemaal in de nopjes. Want een Tinet passeerde net even.
0: Oh.
1: En volgend jaar zit zij in groep 8. En groep 8 van onze school, Dalton School Corlaar, is uitgenodigd om met Tinet te komen lunchen. Samen te gaan lunchen binnenkort.
0: Gaat ze het doen of niet?
1: Ja.
0: Oh ja, want jij zegt altijd die dingen, uitnodigingen af.
1: Zak.
0: Ja, dat is toch zo?
1: Nee, hoezo?
0: Nee. Ja,
1: ik was wel uitgenodigd voor de gast van de raad bij de gemeente.
0: Ja, dat bedoel ik. Wel 2 keer of zo.
1: Ja. Nee,
0: met soep en een broodje.
1: Ja, dat klopt. Maar de eerste keer kon ik niet. Toen heb ik gemaild van, nou, doe me even een berichtje.
0: Jeroen!
1: Nou ja, Jeroen komt binnen. Wacht even.
0: Ongelooflijk.
1: Oh jee.
0: De Jeroen van de woensdag, hè? Je hoort hem niet, maar je hoort
1: Jeroen,
0: hem toch.
1: Jeroen, pas op met een vuur. Jeroen, doe hem op.
0: Nou, mooi.
1: Hey, goed dat je bent, man.
0: Hij is precies op tijd voor een gedicht.
1: Ja.
0: Nou, komt-ie.
1: Je komt binnenvallen op het juiste moment, Jeroen. Komt-ie.
0: Heb jij eigenlijk een bucketlist, John? Of vind jij dat ongelooflijk dom? Ik heb hem niet. Om de een of andere reden heb ik er geen... tiet voor.
1: Oh,
0: maar ik dacht echt deze week wel ineens aan. Waar zou ik graag naartoe gaan? Een echte jazzclub, zoals in New Orleans? Een bandje kijken en daarna iedereen weer weg, dag en tot ziens? Met een whiskietje erbij, zonder telefoon. Echt gewoon genieten van de muziek. Lekker gewoon. Of... een comedycafé? Lig je elke avond in een deuk? Nee, een oldschool jazzclub. Dat lijkt me leuk. Ik ben namelijk afgelopen maandag... gaan we het volgende uur over hebben.
1: Het volgende uur, 8 uur, zien we u terug.
0: Maar dan ga ik het hebben over een club. Daar ben ik heen geweest. En nou ja, eigenlijk geen club, maar een boerderij. Een soort van jazzclub leek het. Maar daar kwam een bluesartiest. Dus ik vond dat wel bij dit weer passen. Een lekkere, luchtige blues.
1: Je gaat een heel uur, wil jij blues gaan doen?
0: Maar luchtige blues, hè?
1: Al onze luisteraars daar op te wachten?
0: Misschien af en toe iets anders tussendoor. Maar dat hangt ervan.
1: Ja, maar je maakt me wel nieuwsgierig. Want je hebt natuurlijk een heleboel varianten qua blues. Rolling Stones valt ook al vrij snel onder de blues. Maar het is ook heel rockachtig.
0: Want jij net na 7 het rijden was Kaleo. Dat heeft natuurlijk ook met blues te maken. Maar ik ben er eigenlijk achter gekomen afgelopen week van wat voor blues ik hou. Luchtige blues.
1: Nee, ik hou van de luchtige.
0: Nee, dat ga ik zo meteen uitleggen.
1: Bluescafé. Ja, we zijn 40 plus. Dan krijg je een beetje deze fase.
0: Zo is het.
1: Ik snap het helemaal.
0: Ander 0.0 bier ineens.
1: Hey, maar luister naar mijn gedicht. Ik heb ook een gedicht dat sluit er wel een beetje op aan. Luister. Dit gedicht heet... Wacht even. Hoi, Jeroens telefoon gaat af. Hoor je dat? Hoor je dat op de radio?
0: Ben jij Spaans, Jeroen, stiekem?
1: Die heeft de Despacito als jingle.
2: Ah, ja,
1: dwars door de gedichtkast heen.
2: En
1: goed.
2: Hij komt hier voor de gedichten en loopt weg als jij gaat beginnen. Dit okay, wil toch wat zeggen, John.
1: Het is zover. Luister.
2: Denk erover na.
1: Ja. Gemak heet dit gedicht voor alle boomers. Als je op een e-bike zit, dan ga je lekker vlug. Fiets je eenmaal met zo'n ding, dan wil je niet meer terug. Hé, hey, daar gaat de deurbel. De bestelling van de Jumbo. De super die zit om de hoek. Maar dit gaat super mooi zo. De lampen zet je aan vanaf de bank met een app. Naar het knopje lopen, dat is tijd die je niet hebt. Heb jij overtollig vet of kan je hoofd er niet meer tegen? Span die luie reetes aan en ga verdorie eens bewegen.
3: Ah. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.
1: Fietsen met je kadaver.
4: Nijkerk en omgeving.
1: Precies, goed.

0: adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Hercules-ramp precies 30 jaar geleden. Bij die ramp op vliegbasis Eindhoven met een Belgisch vliegtuig kwamen 34 van de 41 inzittenden om. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Dijsselbloem zijn spijt uit over de onduidelijkheid na de ramp. En hij noemde ook het spreekverbod dat hulpverleners destijds kregen opgelegd. Namens Defensie bood ook de commandant van de lucht- en ruimtestrijdkrachten excuses aan. Nederlandse huisartsen zijn een estafettestaking begonnen uit protest tegen de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. Iedere week sluit er minimaal één huisarts een praktijk een dag de deuren voor reguliere zorg. Volgens de huisartsen zijn de tarieven te laag en houden ze geen rekening met de werkdruk en de kosten. De beroepsverenigingen stappen ook weer naar de rechter. Tijdens de estafettestaking blijft de spoedzorg wel gewoon beschikbaar via de huisartsenpost en via alarmnummer 112. Duitsland heeft dit jaar al voor bijna 14 miljard euro aan wapenexport goedgekeurd. Dat is ruim 4 keer zoveel als in de eerste helft van vorig jaar. Het grootste deel gaat naar landen binnen de EU en de NAVO of naar andere bondgenoten. Oekraïne is de grootste afnemer van de Duitse wapens, gevolgd door de Verenigde Staten en Nederland. Ook Israël staat in de top 6 van landen die Duitse wapens mogen kopen. En een 25-jarige man is vrijgesproken van het plaatsen van vuurwerkbommen bij een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam. Volgens de rechter is er onvoldoende bewijs voor zijn betrokkenheid, ondanks de gevonden DNA-sporen van de man. Hij krijgt wel 8 maanden cel voor verboden wapenbezit. Een 14-jarige jongen werd eerder veroordeeld voor een andere poging tot een explosie bij dezelfde pizzaketen. Meerdere filialen van de pizzabakkers waren tijdelijk gesloten na de serie ontploffingen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Zo, even kijken. Wat moeten we allemaal klaarzetten? We moeten nog het wachtwoord intypen.
4: Oh, je gaat nu even inchecken nog?
3: Ja, wil jij nog een kopje koffie, John? Of,
4: doe maar geen koffie, dan kan ik niet meer slapen zometeen.
3: Ja, maar we moeten nog even.
4: Het wordt een lange avond, dat voetbal straks ook even vanaf 9 uur.
3: Jij gaat wel dus nu echt kijken.
4: Ja, ik was gisteren ik was het gewoon vergeten. Dus ik was aan het trainen, hardlopen door de buurt. De Nijkerk outskirts, langs de mooie maisvelden, zeg.
3: Ja, alles schiet omhoog nu, hè?
4: Tintelersteeg, hoge steeg, dat gebied, prachtig. En toen kwam ik thuis en even rustig douchen. En ik plof was op de bank neer.
3: Onze
4: en toen
3: douche,
4: viel ik in het laatste kwartier viel ik in Spanje, Frankrijk. Ja. Dat had ik wel helemaal willen zien.
3: Toen was het al 2-0.
4: En toen was het al 2-0. Ja, maar
3: die
4: toen
3: tweede
4: dacht
3: goal
4: ik,
3: was wel mooi, hoor.
4: Ja, die heb ik ook wel teruggezien uiteindelijk. Ook. Maar toen dacht ik van, nou, dit toernooi, het laatste kwartier plus verlenging of blessuretijd, daar gebeurt het. Ja. Nou, totaal niet. Het was niet om aan te gluren.
3: Nee, het was heftig, hè?
4: Mbappé had zijn kruid al verschoten. Dus ja, ik heb niet echt wat gemist. Het
3: was
4: begreep
3: op,
4: ik.
3: En die jongen die in Spanje alle beloftes... komt hij ook niet echt waar? Nee, die kwam helemaal niet uit de verf.
4: Hij had wel een doelpunt gemaakt, maar dat was buitengekeurd, geloof ik. Hè?
3: Ja, ook een teen, hoor. Dus in dat opzicht had Spanje misschien wel terecht gewonnen. Moet ik heel eerlijk zeggen. Voordat we beginnen aan dit
4: tweede uur,
3: dacht ik van misschien moeten we even de buit verdelen. Ik heb nog een gedichtje.
4: Mm-hmm, ik ook.
3: Mooi.
4: 2.
3: Ik heb nog een connectionum.
4: Oh ja, quizje. Ja.
3: Een quizje. En ik heb hier staan spreuk van Monnik John.
4: Oh, die hebben we al gedaan.
3: Oh, die hebben we al gedaan. Dan heb ik nog de voice reverb.
4: Oh, ik vroeg me al af in onze Google Docs document.
3: Wat is dat?
4: Waarom heb je dat erin gezet?
3: Kom ik zo op.
4: Okay.
3: En ik ben dus afgelopen weekend, maandag, naar Amen geweest.
4: Amen.
3: Ken je dat?
4: Ik heb dat wel. Dat is toch het oosten van het land?
3: Dat is inderdaad in die Achterhoek.
4: Ja. Was je nou niet naar een concert? Had je dat de laatst niet een keer over?
3: Daar heb ik het laatst inderdaad over gehad.
4: Ja,
3: ja, wat goed voor
4: jou.
3: Was
4: jij geweest. Maar wat een boel ingrediënten. Hoe passen we dat in dit uur?
3: Laten we maar snel beginnen.
5: Met Karsten en Jon ontdek je je gek.
3: Alweer?
5: Gaan ze het hebben?
3: Wat? Even overnieuw. Even die andere dan.
4: Maar deze hadden we al gehad.

0: was ik dus maandag. Café de Amer. Met 94 man. In een piepklein boerderijtje. Daar liep ik heen. En daar was dus een echte bluesartiest. Een hele behoorlijk aan de maat.
1: Ja, is met zijn hele grote buik ook.
0: Ja,
1: en hij was baard, veel baardhaar, snor, baard.
0: Het was fantastisch. Ik was met Martijn Muis, die ken jij trouwens.
1: Oh ja,
0: van de radio vroeger. Daar was ik heen gegaan. En door Grollo kom je dan al eerst.
1: Oh ja, Grollo, ja.
0: Ja, daar
1: bekend van Johan Derksen. Woont hij dan nog steeds? Ik weet het niet, maar...
0: En natuurlijk...
1: Grols.
0: Nee.
1: Ja, Grols, die komt oorspronkelijk uit Grollo.
0: Is dat zo?
1: Ja, daar heeft het zijn naam aan ontleend.
0: Hoezo, Grollo Grols?
1: Ja, dat... Nou,
0: ja, dat ik, ja, snap het.
1: Prima.
0: Maar die van Koefie en... Nee,
1: Wat zeg jij nou?
0: Ja, ik kom helemaal de verkeerde bandnaam. Even kijken, hoe heet die band? QB and the Blizzards.
1: Oh, QB and the Blizzards.
0: Die komen er ook vandaan.
1: Nou,
0: die zanger in ieder
1: geval. Echt het epicentrum van de cultuur. Van de Nederlandse bluescultuur. En
0: iedereen
1: zaken. En
0: alles kwam dus vroeger al in Café de Amer. Dat is daar dus bekend. Tegen mij zeiden ze... Zeg niks over Café de Amer. Straks weet iedereen dat je daarheen moet. Klein verhaaltje toch. Want het is fantastisch om een keer heen te gaan. Het is een klerend rijden. Het is bijna 2 uur heen rijden. Maar er konden maar 94 mannen in die zaal. Om 7 uur ging de deur open. Wij kwamen om 19:30. Er waren nog 8 stoeltjes vrij. Dus wij moesten daar gaan zitten, een stoeltje zoeken. Waar zaten we? Achter een hele grote eikenpaal.
1: Ik zit even op de Google, de Café de Amer.
0: Ja.
1: En ja, je gaat er echt ook terug in de tijd.
0: Ja, man. Het is fantastisch.
1: Allemaal houtwerk. Veel hout. Echt zo'n bruin café.
0: Het is echt een bruin café. Maar het mooie was, ik had een artiest opgezocht. Die stond op Bospop. En de dag later stond hij dus daar. Maar het was uitverkocht, hè? 94 man was het uitverkocht.
1: Stijf uitverkocht.
0: Stijf uitverkocht. Maar dit wordt dus gezien, deze man, als de opvolger van B.B. King.
1: Oh, nee.
0: Hij heet D.K. Harrell. Ik heb het al een keer gezegd, inderdaad. En het is... Fantastisch was die. Dus eerst staat er een man, een toetsenist, een donkere man, zit allemaal echt een blues te spelen. En een trompet, en een saxofoon, en een drummer, en een bas. En
1: wow.
0: Ze begonnen eerst met z'n 5. Boom, boom, doen, doen. Echte dikke vette jazz te spelen. Dikke vette jazz. Ladies and gentlemen, we're here this night for some really good blues. Ladies and gentlemen, give it up for the one and only D.K. Harrell. En toen kwam hij daar door een rood deurtje. Aan de achterkant van het podium paste hij me net door de deurtje. Met zijn gitaar. En hij begon te spelen. Het was fantastisch. Even een klein voorbeeld.
1: Ik zit er helemaal in.
0: The Right Man.
1: Right Man.
0: Yeah. In de Amer, hè? Café de Amer in Amen.

0: Misschien is dat nog wel het lekkerste aan die blues. Dat het allemaal zo voorspelbaar uiteindelijk ook is.
1: Maar ik zie dit ook helemaal voor me. Jullie daar in dat barretje.
0: Allemaal zittend.
1: Bruin café.
0: Het werd van tevoren gezegd, telefoons in je zak houden. Gaat niet gefilmd worden, geen foto's gemaakt worden. Je gaat gewoon luisteren hier in dit café naar de muziek die wordt gemaakt.
1: Goed, ja.
0: Dus er was één cameraatje. Er stond een hele hoge stoel. Daar kwam een man vanuit de bar, een hele dikke pens. Die kwam strompelend naar die stoel. Die hees zichzelf echt helemaal op die stoel. En die ging zo wop, plof, achter dat cameraatje zitten. En ik denk, nou, die zal er een hele registratie van maken, hoor. Hij heeft heel de tijd die camera niet aangeraakt. Totdat de trompetist, die ging op een gegeven moment een solo spelen. Helemaal uitgebreid, dat duurde en echt heel goed. En toen dacht hij, oh shit, volgens mij staat die niet in beeld. Toen zag ik hem heel even die camera even naar links draaien. En toen zag hij weer die zanger, zag hij weer een beetje dansen. En zo, toen dacht hij, oh, dat gaat niet goed. Dan heb ik die zanger niet met en terug. En voor de rest heeft hij er niet meer aangezeten.
1: Oh, prachtig.
0: Dat was fantastisch.
1: Ja, ik denk dat het ook ongeveer het gemiddelde publiek is. Die hebben geen idee hoe je een mobiel bedient.
0: Nee, allemaal grijs.
1: En jullie daar de gemiddelde leeftijd omlaag halen. Ja. En dan ben je al 40 plus.
0: Ja, maar zeker.
1: Maar ik zie dat echt, ik zie het helemaal voor met een puur vakmanschap, die muzikant.
0: Volgende keer moet je eigenlijk mee, John.
1: Hoe heet die artiest nou? DK?
0: DK Harrell.
1: Ik ga dat even opzoeken.
0: En net hoorde je The Right Man. En dat is van zijn eerste album. Nee, dat is ook van zijn tweede album. Ik heb 3 platen van hem gekocht. Allemaal dezelfde, met handtekening. Zette die er ook nog op. Dus dat was echt een hele goede winst.
1: Ah, binnenkort even van je lenen.
0: Ja, dat mag zeker. Dat was ook de bedoeling. Je krijgt er eentje van me, John, als je het leuk vindt.
1: Oh, echt waar?
0: Daarom heb ik er 3 gekocht.
1: Maar moet ik dan nog wat voor doen? De quiz misschien, de connection nog raden zo meteen?
0: Oh ja, dat is een goeie. Je wint hem als je de connection raadt.
1: Oh, oké.
0: Dat is een goeie.
1: Ja, daar willen we wel wat voor doen.
0: Voor ons zat ook een man, een grijze man. En die zat echt zo'n Drent, weet je. Oh, tussen de nummers door. Die zat er echt zo te genieten helemaal met zo'n hoofd ook te schudden. En dit is goed, man. Dit is echt goed, man. Hij zat het echt te menen in die zaal.
1: Zo van, dat is niet meer een John Deere trekker.
0: Dit is toch echt goed, man. Echt goed, man.
1: Goed onderbouwd ook.
0: Nog een plaatje van hem? Of zal ik een plaatje draaien van, ik ben een beetje achtergegaan. Nou, dat het van B.B. King afgeleid is, dat snapt iedereen wel. Hij lijkt er zelfs op. Alleen al 50 jaar jonger, zou ik maar zeggen. B.B. King is natuurlijk niet meer veel van over. Die is al lang
1: tussen 6 grote plankjes.
0: Ja, precies. Maar een groot voorbeeld van hem was Little Milton. En die kende ik eigenlijk niet. Dus ik dacht, laat ik eens een plaatje van hem opzoeken. Okay. En dit is wel echt een van de beste platen die ik heb gehoord. Dat is Grits Ain't No Groceries of zo. All Around the World. Nou ja, Little Milton, onthoud dat. Onthoud die naam.
1: Het gaat om de muziek ook, hè?
0: Laat die muziek gewoon spreken. Love you, baby. Echte blues.

Hij is niet zo groot. Hij is Little Milton, heet hij. En ja, hij wordt ook vergeleken met... hallo, even rustig aan. Rustig. Met B.B. King, onder andere. Hij komt uit...

0: 20 over.
1: Nee. Ja, ik bedoel, wat doen wij altijd in dit radioprogramma hier bij Karsten en John? Om 15:15 en 16:15.
2: Jij wil natuurlijk.
1: Ja, ik zit helemaal met die interne, die biologische gedichtenklok hier.
2: Ah, ja. En we zijn al over tijd, hè?
1: En jij wil gewoon het hele uur vol rammen met bluesmuziek.
0: Ik zit daar middenin op een of andere manier. Maar we gaan zo meteen verder. Dan heb ik nog een artiest voor je. Die heet Otis Rush. Die is 8 jaar geleden ongeveer overleden. Een van de meest invloedrijke bluesgitaristen noemen ze hem dan wel. Alhoewel hij minder platen en bekendheid heeft, minder platen verkocht dan B.B. King en Muddy Waters en zo. Weet je wel, die ken je wel natuurlijk. Hè? En Eric Clapton Jimi Hendrix natuurlijk. Het heeft allemaal een beetje met elkaar te maken natuurlijk. Maar deze gast, die heeft ook echt hele lekkere plaatjes gemaakt. Wat heeft hij nog meer? Hij heeft, bijvoorbeeld een plaat, I Can't Quit My Baby. En die heeft hij opgenomen. Die is van hem. Maar die is later bijvoorbeeld gecoverd door Led Zeppelin.
1: Nou ja.
0: Ja, deze hebben we al gehad. Hè?
1: Het komt allemaal weer samen. Deze jingle. Ja. Je zou maar dit hele programma luisteren. Dan hoor je ook van. Ja, dan denk je ook meteen. Ja, maar die hebben ze al gehad.
0: Ja, precies. En deze?
1: Ja, die heb ik ook al gebruikt.
0: Hebben we ook al gehad, hè? Ja.
1: De country versie.
0: De country? Oh nee, die vind ik zo slecht.
1: Doe dan de hip-hop.
0: Ja, even kijken.
1: Die van Jo Gast, maak je klaar voor de gedichtkast.
0: Dames en heren, we zijn op zoek naar een leuk jingle voor de gedichtkast.

0: Kast. En dan moet ik nu natuurlijk dat muziekje opzetten met die...
1: Oh, je bent helemaal van het padje door de blues. Ja, dat snap ik wel.
0: Ik zat nog steeds met mijn hoofd in... In Amen.
1: In Amen. Dus,
0: ja. Mooi hè, dat een plaats ook gewoon Amen,
1: Amen
0: heet. Ja, Amen. Heerlijk. Even kijken.
1: Maar je hebt wel meer van die plaatsen dat je denkt van wat een grappige naam voor die plaats.
0: Ja, hoe komen
1: hoe
0: ze
1: kom daar nou weer op? Ja, Luttelgeest. Dat vind ik ook mooi. Luttelgeest. Ja. Daar gaan we het volgende keer uitgebreid over. Ik kan er een heel gedicht over maken over gekke plaatsnamen.
0: Zeker.
1: Had gekund.
0: Ja, of een limmerikje weer.
1: Oh ja.
0: Dat is ook leuk. Zal ik hem dan maar over blues doen?
1: Dan begin maar dan.
0: Blues.
1: Blues.
0: Je voelt de bas. Je tikt mee op de drums. En af en toe geef je een beetje gas. Spelen wat na van een legendarische albums. Je voelt hem aankomen. Een solo op een saxofoon. En het lijkt zo gemakkelijk en gewoon. De zanger vertelt een verhaal. Met de toetsenist op de achtergrond, dus het is nooit kaal. Alles omlijst door muziek. Heerlijk voor het publiek. Ik geniet van elke noot. Dit is grootser dan groot.
1: Ik voel het.
0: Ja, daardoor kwam dat ook dat gedichtje wat we eerder hadden, wat ik schreef over een jazzclub. Misschien is dat toch nog wel een bucketlist dingetje om een echte jazzclub een keer te doen.
1: Maar dat is ook echt, als je een club of een theater bezoekt, als je ergens bij bent,
0: ja,
1: dat is toch wel een belevenis op zich. En iedere keer denk ik dan ook, moet eigenlijk weer eens een keer naar theater of naar een club of naar een concert. Dan komt het er weer niet van.
0: Het gevoel is zo lekker.
1: Ja, dat zijn wel topavonden om te doen. Puur ambacht.
0: Juist.
1: Dat zeker weten. Luister.
0: Ja, jij hebt er nog.
1: Over genieten gesproken. Dit gedicht heet Genieten.
0: Ah.
1: Wandelaars die wandelen. Hardlopers die lopen. Dit gedicht gaat niet rijmen, maar zal wel lekker lopen. Want als ik op een zomeravond de bebouwde kom uitkom, het viaduct van de A28 overren, de Arkham Heenpolder zich voor mij uitspreidt, kilometers grasland, in de verte het stoomgemaal, ondergaande zon, dan ben je even één met de natuur. Er is maar één sport die dit gevoel geeft. Hardlopers zijn doodlopers. Maar ze hebben wel geleefd. Het komt precies uit met de jingle, met het lied. Ja,
0: ongelooflijk.
1: Het kan geen toeval zijn. Vandaag valt het op zijn plek.
0: Af en toe vallen de schuifjes goed.
2: Zeg.
1: Daar is de piel.
2: Er wordt even...

0: een planeet weggeschoten lijkt wel.
1: Ja, maar je hebt alle aandacht nu van heel Nijkerk en Barneveld en omstreken. Nu gaat het weer komen.
0: Dat is het Otis Rush alarm.
1: Otis die dood is, helaas.
0: Otis die dood is, maar niet de keer Otis Redding, maar Otis Rush. Je wordt vaak vergeleken met Buddy Guy, Albert King. Dat zijn ook van die blues-gitaristen die allemaal uit Chicago en zo komen. Hè? En deze gast heeft dus allemaal liedjes opgenomen. En ik wil één liedje pakken en dat noemen ze een krachtig bluesnummer. Een beetje later heeft hij dat opgenomen. En het verhaal gaat over een hardwerkende man die onlangs zijn inzet moeite heeft om rond te komen. Ik herken het. Zoals... Veel van werk dat hij heeft geschreven, is het een persoonlijke worsteling met diepe emotionele uitwerking. Niet uitwerpselen, John. Nee, uitwerking. Ja, laat ik het maar gewoon draaien. Wat jij al zegt. Gewoon muziek moet je horen. En daar moet je niet over lullen. Working Man, Otis Rush. Had ik ook nog nooit echt van gehoord eigenlijk. Dat gaat piel op die gitaar en lekker.
1: Het
0: gitaar laten zingen en daarna er nog bij gaan zingen ook. Lekker!

0: En lekker dat het een beetje korte plaatjes dat ik die heb uitgekozen. De volgende wilde ik eigenlijk draaien van Larry McRae. Die komt dan uit 1960, dus die is weer wat jongere bluesheld, zou ik maar zeggen. Bright Side, maar het nummer duurt weer 5,5 minuten. Zal ik dat doen of vind je dat te lang?
1: Nou, ik vind het wel een beetje mooi geweest nu.
0: Ja, is het
1: mooi? Is ook wel lekker dat het korte plaatjes zijn. Ah, kun je even tussendoor naar de bar lopen.
0: Dan gaan we even iets kiezen.
1: Oh ja, keuzestress.
0: Yes! Hey!

0: Weet je dat ik dit muziekje bij de lokale omroep 20 jaar geleden, 25 jaar geleden, ook altijd als een muziekje had? Dit is Herbie Hancock.
1: Je bent er dus niks op vooruit gegaan ook gewoon.
0: In zijn achteruit.
1: Oh wow. Wat is de keuze? Waar kunnen we tussen kiezen?
0: Als afsluiting van dit blues uurtje wilde ik doen. We laten, houden het bijna een half uurtje.
1: Lang zal het allemaal dit.
0: Heb ik twee blueshelden op cd. Het is deze. Howling Wolf of B.B. King?
1: Ja, doe dan even Howling Wolf.
0: Howling Wolf?
1: Ja. B.B. King kennen we allemaal wel, denk ik.
0: Ah, wel waar.
1: Howling Wolf, ik heb geen idee. Over wolven gesproken, zometeen een krantje speuren. Hey. Moeten we het er even over de wolf hebben? Ik heb het al voorbij zien komen.
0: Oh.
1: Ja, er is van alles om te doen, joh. Met het al dan niet schieten. En waar schiet je dan mee? Met kogels of met verf?
0: Ja.
1: Daarover zometeen meer. De Howling, dus actueel. Howling Wolf.
0: Even kijken of die het doet, hè, die cd's spelen.
1: Hoeveel nummers staan erop? Waar kan ik tussen kiezen?
0: 1 tot en met 24.
1: Jeetje. Ja. Nou, allemaal van die korte nummers natuurlijk. Ja. Dan kan je dat op een cd'tje persen nog.
0: Denk ik wel, ja.
1: Doe maar 12. We gaan hakken dan door midden.
0: Ja, dat is Poor Boy.
1: Och ja, goede keus.
0: Ja, het moet wel,
1: dat kan geen toeval zijn.
0: Het moet leuk zijn. Nou, komt ie gelijk.
1: Nee, je moet een knopje vinden dat de tijd terugloopt. Moet je even schakelen op, dat zit op die cd-speler.
0: Nog maar 2 minuten volhouden, dan stoppen we met de blues.
1: Maar ik vind hem nu al leuk, hoor. Het is wel lekker.
0: Het is Howling Wolf.

0: heeft een punt hoor, John Molenaar. Deze wolf is een beetje om te janken. Howling Wolf. En John Molenaar zegt... Als je al die muziek zo hoort, die bluesmuziek zo achter elkaar... dan wil je zelf een instrument kunnen bespelen.
1: Als je die gasten ziet spelen, die hebben zoveel plezier.
0: Ja.
1: Het is heel puur...
0: Hun ziel en zaligheid ligt erin.
1: Het is niet dat ze een riedeltje afdraaien... en nou, dan komt het volgende nummer dat we al 100.000 keer gedaan hebben.
0: Nee.
1: Of ze nu voor 10.000 man staan te spelen op een festival... of voor 10, ze hebben net zoveel plezier met elkaar. Ja, ja. Dat is fantastisch.
0: Ja, het gaat echt om die samenbrei dat ze dan... dat is wel lekker hoor, want ik heb gewoon echt een keer een avondje op Spotify... gewoon gekeken naar wat ik dan leuk vind, weet je wel. En dan kom je van de ene in de andere artiest. En dat kan tegenwoordig natuurlijk. Vroeger moest je naar de platenzak. En dan stond je daar bij die bar. En dan moest je daar cd'tjes in dat ding doen. Met die vieze koptelefoon die al 80 mannen op hadden gehad.
1: Ja, en zo van die knopjes dan in dat meubel.
0: En er bleef altijd een knopje hangen. Altijd bleef er een knopje hangen in dat ding. En zei, meneer, mag ik misschien toch dat andere cd'tje? Ja, ja, ja. Maar je hebt er nou al 3 gehoord, hè? Ik voelde me ook altijd een beetje bezwaard als ik daar aan die bar stond. Jij niet?
1: Ja, het was wel een beetje ongemakkelijk inderdaad. En je was helemaal aan het genieten van muziek. En iedereen om je heen hoorde dat ook niet.
0: Nee.
1: Dat was heel gek. Ja, ik snap wat je bedoelt, ja.
0: Zullen we een spelletje maar doen dan?
1: Ja, is het zover?
0: Ja, dan sluiten we af met een klein beetje blues als spel.
1: Oh, zit ook in het spel
0: verwerkt. Zit ook iets in het spel. Wow.
1: Het is echt een lijn in deze uitzending.
0: Ja, wat goed. Is ongelooflijk.
1: Complimenten, dat heb je goed voorbereid.
0: De Connection. Raad Connection hem.
1: Dit is bij die deur daarnaast.
0: Right next door.
1: Niet links, maar right next door.
0: Ja, ja. Robert.
1: Robert Cray en zijn band. Robert Cray band. Ja. Ja.
0: Het nummer heet Roadhouse Blues.
1: Aha.
0: Die hebben dat natuurlijk ook, hè. Als je de stem hoort van die man, dan weet je wel wat het
1: wie
0: is.
1: Gaat, wie gaat? Is dit... gaat Muddy Waters beginnen? B.B. King?
0: Nee, nee.
1: Ik herken hem wel, shit.
0: Come on baby, light my fire.
1: Oh, Jim Morrison.
0: Ja.
1: Oh.
0: Van?
1: The Doors.
0: Juist.
1: Ah.
0: Oh, eigenlijk gewoon nieuwe soul. Maar dat heeft zoveel blues invloeden natuurlijk. We gaan even naar Mars.
1: Ja, Bruno Mars.
0: Juist. What you doing? Where you
1: at? Oh, you got plans. Ja, hoe heet het nummer ook alweer?
0: Ik laat een klein stukje. We hebben hier die pui hier. Wat hebben we met die grote dingen gedaan? We hebben ze.
1: We hebben de deur opengezet.
0: Ja.
1: Open, open.
0: Laat hem open.
1: Liefde door open.
0: Ja. Ah. Heb je al een beetje een idee, John?
1: Ja, het zou zomaar eens toevallig iets met een deur te maken kunnen hebben. Right next door.
0: Als de volgende
1: doors.
0: Dat is, dan moet het bijna wel zo zijn.
1: Ik heb hem door, denk ik.
0: Ja, je hebt hem door. Voordat we er van deur gaan, nog eentje. Deze man die kan heel goed zwemmen met zijn beer.
1: Teddy.
0: Ja.
1: Teddy zwemt. Met zijn beer.
0: Even kijken. Oh, daar komt hij hoor. Even een klein stukje.

0: Ja, goed. De laatste van jouw tegenwoordig favoriete band.
1: Ja. Dit is Kaleo.
0: Dit is Kaleo. En dit is van hun laatste officiële album. En dat gaat eigenlijk... De Doors hebben er ook wel eens een liedje over gemaakt. Het gaat eigenlijk over een man die vreemd gaat bij een vrouw. Hoe noemen ze dat in het Engels? Een...
1: Nou... Ja, hoe heet dat ook alweer?
0: Dat noemen ze een backdoor man.
1: Oh ja, backdoor man.
0: Dus dit nummer heet Backdoor. Hij denkt weer, dit is lekker, hè?
1: Dit is wel goede muziek. Ja, ik zit ook nog aan looking out my backdoor van de Creedence Clearwater Revival.
0: Oh.
1: Maar dat heeft er niks mee te maken.
0: Nee.
1: Maar de deur...
0: De connection was...
1: Ja, de deur, hè?
0: Ja!
1: Hey! Nou heb ik een cadeautje verdiend.
0: Ja, heb je een cadeautje verdiend. Je krijgt de plaat, hij ligt thuis. Anders gaat hij kapot. Dus je krijgt hem thuis, getekend door D.K. Harrell.
1: Vet.
0: Ja.
1: Ja, dat wordt genieten.
0: Zeker.
1: Dankjewel alvast.
0: En ik denk dat is leuk voordat je op vakantie gaat. Want jij gaat er van deur.
1: Ja man, ik ben helemaal in mijn opjes.
0: Waar ga je naartoe?
1: Ja, maar de vouwwagen die staat namelijk al voor de,
0: voor de deur.
1: Ja. En als kijk,
0: voor
1: bij ons is het, zodra de vouwwagen voor de deur staat... Dan sta ik al met één been in de vakantie.
0: Had je hem pas bij mij voor de deur gezet? Want bij mij heeft er een week lang een vouwwagen voor de deur gestaan.
1: Nee, dat was ik niet.
0: Okay.
1: Je hebt toch altijd die viskraam voor de deur?
0: Ja, nog dichter bij mijn deur.
1: Nog dichter stond een vouwwagen.
0: Ja,
1: nee, voor mij is dat bij de boer altijd.
0: En is hij weer picobello? Heb je hem helemaal weer gepoetst met de groene zeep?
1: Ja, strak in de gek.
0: Hij is strak.
1: En ik moet er. Nou, hij staat bij de boer in een schuur.
0: Ja?
1: En daar heeft in die schuur ook al wat vogels rondgevlogen.
0: Ah,
1: dus
0: ja.
1: Ilse die kan daar dan niet tegen. Die gaat dan dat hele deksel lopen schrobben. Er zit een dekzeil overheen. Wat is de bedoeling van dat zeil? Dat die vouwwagen beschermt. Dus
0: ja.
1: Je gaat dat zeil niet schoonmaken.
0: Nee.
1: Maar dat gaat zij dus wel doen.
0: Oh, maar die kar moet schoon.
1: Die kar is toch
0: wel
1: schoon.
0: Maar waar ga je heen?
1: Oh ja,
0: waar ga je heen karren?
1: We vertrekken maandag. Dan gaan we eerst een week in Zuid-Limburg. Bij Gulpen.
0: Oh, Gulpener.
1: Ja, Gulpener.
0: Lekker bier.
1: Zeker,
0: veel gedronken.
1: Ja, dat is prima. Op een terrassencamping, mooi uitzicht.
0: Ja.
1: En dan klappen we hem op. En dan doen we een tweede week in Luxemburg.
0: Oh, lekker.
1: Dan staan we bij het Müllertal.
0: En is het een beetje lekker weer ook de komende weken, dagen, jaren? Hoe lang ga je in totaal?
1: Twee keer één week.
0: Oh, dus, twee weken, denk ik dan.
1: Precies. Goed. Ja, dat was goed met jou.
0: Met dat rekenen. Dus ik moet twee weken alleen showtje doen.
1: Ja, je hebt twee uitzendingen alleen. Solo te doen.
0: Helemaal alleen en dan denk jij ook nog steeds dat het strak in de gek gaat worden.
1: Het kan alleen maar strakker in de gek.
2: Strak in de gek!
1: Yes!
2: Strak in de gek!
0: Zullen we zo nog een spelletje doen?

0: Becker.
1: Ach, oh man,
2: Zwarte Gros moet zaterdag volgens mij nog.
1: Ja, dat gaat weer beginnen. Ik had allemaal mensen in de winkel die voor tentjes kwamen. En slaapzakken, luchtbedden, ja. Allemaal naar de Zwarte Gros.
0: Allemaal ja. Weer gebeuren, ja. Ze gaan ook een katapult, een menselijke katapult afvuren. Bizar, hè?
1: Maar dan mag jij erin, als proefkonijn.
0: Nee, ga ik niet doen, hoor. Ga ik echt niet doen.
2: Nee, dat gaat me net te ver.
0: Maar ik ga er misschien nog een beetje radio maken, maar ik heb niks meer gehoord van die gast. Dus ik denk dat het...
2: Want je merk waar komt er doorheen.

0: moet ook nog die gedichtkast doen, hè, John?
1: Ik heb de krant hier ook nog met het heetste nieuws uit de regio.
0: Oh, en ik heb nog een paar cd'tjes mee ook.
1: Ik zei Niels. Dus ik vind dat altijd zo stom als mensen Niels zeggen in plaats van nieuws. Maar nu zei ik het zelf.
0: Niels? Wat heeft Niels er nou in mee te
1: maken? Precies, wat heeft Niels er?
0: Precies. Dat snap ik echt. Hé, we gaan het allemaal weer doen, hè? Gezellig.
2: Wat staat er te gebeuren?
0: Nou, we gaan denk ik krantjes speuren.

0: Ja, het is eindelijk rustig hier tegenover de studio. Het was de hele tijd zo druk, toch?
1: Ja, die school.
0: Ja, precies.
1: Heel evenement met allemaal tenten en spelletjes.
0: Ja, de laatste weken natuurlijk. Staat er ook iets over de krant, of niet?
1: Zeker weten. Er staat een heleboel in dat is saai en saai.
0: Ik heb al een liter water gedronken terwijl wij hier zitten. Er komt omdat ik last heb van mijn keel. Ik ben dus naar de KNO-arts geweest. Moet ik dat ook nog vertellen? Doe maar eerst krantjes speuren.
1: Doe eerst even krantjes speuren. Het moet een beetje binnen de kaders blijven.
0: Ja, nee, binnen de KNO-kaders, ja.
1: Ja, hier, dat evenement hier aan de overkant hebben we gemist. Maar er zijn ook dingen die zitten er inderdaad aan te komen. Dat is aanstaande zaterdag, 18 juli. Een gezellig zomerfeest bij Streams de Brink.
0: Oh!
1: Dat is dat een mooie statige pand hier bij de Reelbotschool. Ja. Iedereen is welkom in de middag tussen 1 en 4... Spel, muziek, ontmoeting, gratis toegang.
0: Maar wie je wat, wat ja, spel, muziek.
1: Van alles te ontmoeten voor kinderen en hun gezinnen. Oud-Hollandse spelletjes, zaklopen, spijkerpoepen. Staat er ook, ja. Knutselen, sminken en een springkussen. Nou,
0: wat leuk.
1: Superleuk.
0: Nou, jij blij dat je op vakantie bent.
1: Nou, we zitten erover te denken om... Want we zijn
0: spijkerpoepen
1: al...
0: mee te nemen.
1: Nee, maar dat, die locatie... dat wordt misschien onze borrellocatie... voor ons 12,5 jaar huwelijksfeest.
0: Oh!
1: Tegen die tijd zijn we 14 jaar getrouwd. Als dat echt een keer dat gaat komen, dat feest. Maar dat zit ik over. Dat vind ik een mooie plek.
0: Wil je nog een keer getrouwd worden? Ik ken toevallig iemand.
1: Ja, een zekere Babs.
0: Die kan dat gewoon nog een keer doen, hoor.
1: Oh, dat vind ik eigenlijk best een geinig idee.
0: Ik heb pas vrienden van mij. Die waren zoveel jaar getrouwd. Die waren 12 jaar bij elkaar. Of 13 of 14 ook. Ik weet niet meer precies. Die heb ik dus nog een keer getrouwd.
1: Ja, die waren het alweer vergeten na zoveel jaar. Snap ik ook wel.
0: Je wordt
1: wel
0: zo oud, hè, op een gegeven moment.
1: Hey, luister. De provincie Gelderland verwacht op korte termijn maatregelen... zoals paintballs in te kunnen zetten tegen wolven die mensen benaderen.
0: Oh,
1: dat wordt mogelijk doordat de landelijke wetgeving... voor ingrijpen rond probleemwolven wordt versoepeld.
0: Ja, gaan ze met
1: paintball. Ik denk
0: dat... Hier hebben we het vorige week al over gehad in de gedichten.
1: Ja, en dat gaat nu dan is nog weer blijkbaar een stap dichterbij gekomen.
0: En welke kleur zouden ze gebruiken?
1: Ja, inderdaad. En wat, het is gewoon bedrijfsuitje, denk ik dan. Ja. Dat is toch leuk?
0: Of is het zo dat, dat ze alleen... Of misschien... je hebt toch soort Turkse mensen die op Erdogan stemmen en zo. Die noemen ze toch de grijze wolven?
1: Nee, echt.
0: Ja,
1: dan gaat dit nou weer naartoe.
0: Zullen ze daar ook op schieten dan?
1: dat kan toch niet dit?
0: Of pakken ze alleen degene die op vier benen poten lopen?
1: Ik hoop het laatste.
0: Ja.
1: Nee, want ik dacht, dat is een mooi bedrijfsuitje. Misschien kun je dat gewoon binnenkort gewoon boeken als evenement.
0: Wolven schieten.
1: Dat is toch fantastisch? Oh, jongen, verder nog. In de krant, saai.
0: Ja, niks, hè, is
1: nee,
0: het.
1: Verder staat er niet zoveel boeiend
0: zullen
1: in.
0: Zullen we gewoon weer even een plaatje kiezen?
1: Nou, je moet even over de KNO-arts vertellen. Want waarom was je daar?
0: Nou, dat zal ik je vertellen. Nee, ik had pijn. We hebben hier toch boven in een studio gezeten. En toen hadden we allemaal heel raar geluid hadden we op ons hoofd. En toen heb ik mijn stem compleet weggeschreeuwd. Daardoor heb ik een... je hebt stembanden natuurlijk.
1: Heb je een poliep?
0: En je hebt natuurlijk... hoe heet dat ding? Ja, in je keel.
1: Brok.
0: Een brok in je keel. Nou, zo voelt het. Of dat ik dat continu had. En ik had dus 8 huwelijken. Ik ben trouwambtenaar,
1: ja. Ben je zo populair? Ik wist niet dat je zoveel huwelijk al hebt.
0: Ik ook niet, joh. En bij het slikken voelde ik heel de tijd of ik iets weg moest slikken. Nou schijnt dat niet een, je amandelen te zijn. Ja. Maar je hebt dus ook tongamandelen. Als het maar amandelen waren, hadden ze die gewoon weg kunnen halen. En dan ben je even ziek, maar dan is het ook wel klaar. Maar je tongamandelen kunnen niet weg. En mijn tongamandelen, die zijn dus nog steeds opgezet. Dat is op zich niet heel erg. Maar dat wordt aangewakkerd als jij dus last hebt van bijvoorbeeld hooikoorts. Nou heb ik daar op allergieëntest gedaan. Bloed laten prikken afgelopen week. Nou ben ik dus allergisch voor pollen. Waar heb je op dit moment het meest last van buiten? Grassen en pollen.
1: Ja, precies, ja.
0: Nou, en daar kan ik dus niet tegen. En dat werkt dus op mijn tongamandelen. Dus het voelt net of ik een tennisbal in mijn keel heb continu. En dat is best wel irritant als je werk hebt als trouwambtenaar en bij de radio werkt.
1: Behalve als je een tennisser bent. Nieuw bal, spiegels maar verder. Ik heb die tongamandelen bij Ilse nog nooit gevonden. Ik heb heel wat lopen roeren, maar... Ja, serieus, joh. Oké, maar dat is jouw ongemakjes. Ja, 40 plus, ik snap het.
0: Nou, dat is het. En dus wat moet ik doen? Ik moet waarschijnlijk binnenkort moet ik een zo'n dingetje hebben. Hoe heet dat?
1: Zo'n puffje of iets?
0: Nee, ik moet... dat het eruit gaat.
1: Defibrillator.
0: Ja, nee. Weet ik veel. Hoe heet dat? Zo'n middeltje dat het eruit gaat. Zo'n virus ding. Antibiotica.
1: Precies dat.
0: Dat moet ik een keer doen, maar dan word ik... tering ziek van als ik dat heb. Dat is heel irritant.
1: Dat moet je niet zomaar even nemen bij je ontbijt. Nee, precies. Kan niet elke dag.
0: Dus ik dacht van, dat ga ik een keer doen als ik niet zo druk ben. En dan neem ik wel die antibiotica aan, dan is het er een keer uit. Maar ondertussen loop ik er dus nog steeds mee. En moet ik heel erg opletten. En zei ze, misschien is het ook wel verstandig om een keer naar een logopedist te gaan. Om je stem op te warmen. Want je bent nu 40 plus, denk maar na of dat je gaat hardlopen. Dat toen je 20 was, kon je ook gewoon hardlopen. Gelijk de deur uit en beginnen. En als je 40 plus bent, moet je toch een beetje rekken en strekken. En dat is net als met je stem.
1: Nou.
0: Dus ik heb, toen ik hierheen ging, alleen maar gezongen. En nu is je stem warm. Ja, dus je moet er gewoon op letten.
1: Stom, ja, je hebt allemaal van die oefeningetjes die je dan kan doen met een... En ook een beetje borrelen met een, dat zie je altijd bij dat series request.
0: Ja, ja.
1: Zie je die
0: nou, dat is het, ja.
1: Die moet altijd door een pijpje borrelen.
0: Ja.
1: Ja, dat doen ze dan. Ja, dat is...
0: Een borrelpijpje.
1: Precies, ja. Dus je hebt al net 2 uur lang lopen borrelen. Daar hebben we echt wel weer van kunnen genieten. Hartstikke mooi.
0: Ja, zometeen de gedichtkast. Hij komt eraan. Oh. Eerst nog even die jongens die altijd schrikken. Nee.
1: Nee, wat is het? Verdampen.
2: Het zijn de gasten die verrassen.
1: Verrassen.

0: Jij mag kiezen, joh.
1: Nou weer.
2: Torsten en John. Ze knallen op één, jouw radiostation.
0: Jij mag kiezen tussen Rutja Kot
1: en
0: de soundtrack van Wayne's World.
1: Nou, zeg
3: de soundtrack
1: maar.
3: Van Wayne's World. Nee, dan ga ik Rutja Kot ook gewoon doen.
1: Rutja Kot.
3: Waarom heb jij een cd van Rutja Kot?
0: Geen idee.
3: Heb je dat via je moeder?
0: Nee, vond ik vroeger leuk, denk ik, toen ik kind was.
3: Ja, dat is wel een beetje guilty pleasure, dat snap ik ook wel. Ja, jaren 90.
1: En dan mag je kiezen tussen een nummer. Ik zal het makkelijk houden, ook voor het volk wat meeluistert. 1 of 6. Of 4.
3: Ja,
1: daar houden we het wel bij.
3: 3 hits heeft ze gehad.
1: Ja, en 2 die we kennen. Hetzelfde.
3: 6? Welke staat op 6?
1: Vrede, van het Songfestival.
3: Oh ja, die is wel leuk.
1: En 1 is Blijf bij mij, Paul de Leeuw. En 4 is Blijf bij mij, Solo.
3: Doe dan even 1 met Paul de Leeuw erbij. Dat is niet zo erg.
0: We zijn al bezig. Oh, ja. Shit. Nou, even overnieuw dan.
3: Prima.
0: Nou, kom er maar in. Ah,
1: ja. Bedankt. Cor Bakker op piano.
3: Oh ja, Cor Bakker.
0: Waarschijnlijk.
3: Ja, die kans is een zeer aannemelijk.
0: Die vertelde op een gegeven moment altijd een mop, weet je nog?
3: Oh ja, dat is misschien wel van de Leeuw.
4: Mijn blik.

0: degene die AI heeft bedacht is toch wel briljant. Ook al heeft de helft van de wereld straks geen baan meer. Maar ja, we hebben wel deze jingle, mensen.
1: Oh, prachtig. Ja. Dit gedicht heet Loosdrechtse Plassen.
0: Dat moest ik al doen.
1: Ja. Ik wist niet dat de stringbikini weer in was. Toen ik recreëerde op het gras. Langs de Loosdrechtse Plas. Jonge meiden zaten prettig. Lijven glimmend in factor 30. Glooiende welvingen. Niet kadettig. Een walrus verpestte het ogenblik. Stoelen onder oksels. Peuk in de mik. Een eeuw geleden was zij vast ook zo'n chick.
0: Oh!
1: Ja, daar zaten wij afgelopen weekend aan de Loosdrechtse Plassen.
0: Lekker!
1: En later zei Ilse tegen mij, die zit al, die weet al een beetje wat er in mijn brein omgaat. Toen zei Ilse van, oh, daar moet je nog, kun je nog wel een gedicht over schrijven. Nou, dat we nog de 22 afleveringen zijn, daar is toch op dit punt gekomen dat de partner tips geeft voor onze gedichten.
0: Nou,
1: terwijl ze niet luisteren, maar... Nee. Dat vond ik toch leuk. Ik dacht, nou, goed idee. Ik ga een gedicht schrijven over de Loosdrechtse Plassen.
2: Maar wat moet ik nou volgende week, John?
1: Ja, dan ben ik op vakantie.
2: Ja, maar geen gedichten.
1: Ah, nee, ik ga niet gedichten schrijven. Ik ben op vakantie.
2: Ja, dan ga ik een zomerspecial, denk ik, verzinnen of zo. Een
1: oh,
2: thema.
1: Ja. Een thema.
2: Een theemoeder. Ja, ik ga... Ja.
1: Misschien ga je heel veel muziek draaien.
2: Ja, dat kan ook. Ja. Kan ook een keer. Dat ik gewoon alleen maar introotjes in vol praat.
1: En dat mensen echt weer eens luisteren voor de muziek.
2: Maar ik heb ook... Ja, daar kan ik ook geen spelletje doen of niks.
1: Nee.
2: Zullen we dan
1: je,
2: nog maar...
1: Heb je een andere gast? Kun je ook meenemen?
2: Ja, wie dan?
1: Ja, wie had je laatst? Had je Robin? Ja. Die goede vriend van je.
2: Hallo, hallo.
1: Adriaantje.
2: Help.
1: Adrie.
2: Maar geen spel dus.
1: Nee, geen spel.
2: Ah, laten we nog één game playen. Kom op.
1: Even een spel. Nou, heb je nog een spelletje te goed dan? Heb
2: Eén
1: je er nog
2: game
1: één?
2: Gaan we oh,
1: moeten we snel zijn. We hebben nog 3 minuten.
2: Ja, 2. 1 eigenlijk. 1 minuut.
1: Wat moet ik raden welk nummer dit is?
2: Ja?
1: Ik dacht, het is een geluidseffect.
2: 1.
1: Het hoort bij een nummer.
2: Ja?
1: Zou het Michael Jackson kunnen zijn?
2: Queen?
1: Ja, Queen.
2: En het nummer heet? Play the Game.
1: Play the Game? Nou ja... Dit is Wonderwall Oasis.
2: Heel goed.
1: Game Queen, Wonderwall Oasis.
2: Ja? Ik zal hem iets verder doen. Is welke band is dit?
1: Dit is Kane.
2: Ja, goed.
1: Kane Surrender.
2: Deze band.
1: Dit is... oh, ja. Ook, ja, dat is ook Kane.
2: Ja,
1: twee keer Kane.
2: Ja.
1: Kane, Kane.
2: Ja, en deze?
1: Is dit ook Kane?
2: Nee, dit is Heartbeats van het bandje The Knife.
1: Nou, volgende.
3: There's something about your smile.
2: Kane. Ja, Kane. The Knife staat voor Messi. Dus ik denk dat hij één keer scoort.
1: Oh, wacht even. Dit is de uitslag van...
2: En het wordt 3 keer Kane. Het wordt 3-1 met Engeland. Dus dan kunnen we lekker Wonderwall zingen. En we playen the game.
1: Oh, wauw.
2: We zijn klaar met de game.
1: Ik ging zo snel.
2: Het is game over.
1: Ja.
2: Bedankt, John.
1: Nou, Karsten, geheel is geheel aan de eer is aan mij. Hoe zeg je dat ook alweer?
2: We zwaaien af.
1: Precies, we gaan naar huis.
2: Met een showtje.
1: En voetbal kijken, hè?
2: Ja.

0: fantastisch, jong.
1: Ja, dankjewel. Fijne week.
0: Goed in Luxemburg. En Limburg.
1: En Nijkerk.
0: En in Nijkerk. Hier komt een nieuwslezer, dames en heren.
1: Of een nieuwslezer.
0: Nee, ja, wie zou het zijn deze keer?
1: Een man of een vrouw?
0: Even kijken. Ik denk een man.
1: Ik denk vrouw. Oké. Van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Lief met het radionieuws op A1 Radio. In de Iraanse hoofdstad Teheran is een groot propagandabord verschenen met een afbeelding van de Amerikaanse president Trump erop, liggend in een doodskist. Op het bord staat de dreigende boodschap: wij vermoorden Trump. Iran zegt wraak te willen nemen na de dood van opperste leider Ali Khamenei. Volgens een defensie-expert zijn de dreigementen vooral als propaganda bedoeld. Iran zegt voorlopig niet te willen onderhandelen met de VS en zich te richten op verdediging. Beide landen vallen elkaar aan. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Hercules-ramp precies 30 jaar geleden. Bij die ramp op vliegbasis Eindhoven met een Belgisch vliegtuig kwamen 34 van de 41 inzittenden om. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Dijsselbloem zijn spijt uit over de onduidelijkheid na de ramp. En hij noemde ook het spreekverbod dat hulpverleners destijds kregen opgelegd. Namens Defensie bood ook de commandant van de lucht- en ruimtestrijdkrachten excuses aan. Nederlandse huisartsen zijn een estafettestaking begonnen uit protest tegen de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. Iedere week sluit er minimaal één huisarts een praktijk een dag de deuren voor reguliere zorg. Volgens de huisartsen zijn de tarieven te laag en houden ze geen rekening met de werkdruk en de kosten. De beroepsverenigingen stappen ook weer naar de rechter. Tijdens de estafettestaking blijft de spoedzorg wel gewoon beschikbaar via de huisartsenpost en via alarmnummer 112. En Argentijnse voetbalfans met nog openstaande alimentatieschulden komen mogelijk het stadion niet in waar rond deze tijd op het WK de wedstrijd tussen Argentinië en Engeland wordt gespeeld. De Argentijnse overheid deelt de gegevens van wanbetalers met de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Bij het scannen van een ticket kan de toegang worden geweigerd. De maatregel geldt in Argentinië al sinds maart en nu dus ook op het WK. Op de lijst staan ongeveer 13.000 mensen met onbetaalde alimentatie. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: A1 Radio. Goedenavond.
4: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In de Iraanse hoofdstad Teheran is een groot propagandabord verschenen met een afbeelding van de Amerikaanse president Trump erop, liggend in een doodskist. Op het bord staat de dreigende boodschap: wij vermoorden Trump. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Hercules-ramp precies 30 jaar geleden. Bij die ramp op vliegbasis Eindhoven met een Belgisch vliegtuig kwamen 34 van de 41 inzittenden om. Nederlandse huisartsen zijn een estafettestaking begonnen uit protest tegen de tarieven van de Nederlandse zorgautoriteit. En Argentijnse voetbalfans met nog openstaande alimentatieschulden komen mogelijk het stadion niet in waar rond deze tijd op het WK de wedstrijd tussen Argentinië en Engeland wordt gespeeld. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Iran zegt zich niet langer aan een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten te houden. Volgens parlementsvoorzitter Ghalibaf kan Iran zich verdedigen tegen nieuwe Amerikaanse aanvallen. Hij zegt dat oorlog en onderhandelingen tegelijk mogelijk zijn. De spanningen tussen beide landen zijn opgelopen nadat Amerikaanse president Trump het akkoord als beëindigd beschouwde. Ook blijft er oneenigheid over het openstellen van de belangrijke straat van Hormuz. Frankrijk moet de komende jaren mogelijk 126 miljard euro besparen om de financiën op orde te krijgen. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het Franse ministerie van Financiën. Zonder maatregelen loopt het begrotingstekort verder op en groeit ook de staatsschuld flink. Vooral hogere rentelasten en extra militaire uitgaven zorgen voor meer druk op de begroting. Volgens de onderzoekers moet Frankrijk vanaf volgend jaar al streng ingrijpen. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Hercules-ramp precies 30 jaar geleden. Bij die ramp op vliegbasis Eindhoven met een Belgisch vliegtuig kwamen 34 van de 41 inzittenden om. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Dijsselbloem zijn spijt uit over de onduidelijkheid na de ramp. En hij noemde ook het spreekverbod dat hulpverleners destijds kregen opgelegd. Namens Defensie bood ook de commandant van de lucht- en ruimtestrijdkrachten excuses aan. En een proef met abortussen tussen 22 en 24 weken zorgt voor politieke verdeeldheid. Het ministerie zegt dat de bestaande zorg toegankelijker wordt gemaakt en dat de wet niet verandert. Voorstanders vinden dat vrouwen niet voor deze zorg naar het buitenland moeten hoeven. Maar tegenstanders, waaronder CDA, SGP en PVV, spreken van een verruiming van de abortuspraktijk. De proef wordt uitgevoerd bij onder meer het Amsterdamse ziekenhuis OLVG en richt zich op een kleine groep vrouwen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio.
0: AE Radio, goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Iran zegt zich niet langer aan een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten te houden. Volgens parlementsvoorzitter Ghalibaf kan Iran zich verdedigen tegen nieuwe Amerikaanse aanvallen. Hij zegt dat oorlog en onderhandelingen tegelijk mogelijk zijn. Frankrijk moet de komende jaren mogelijk 126 miljard euro besparen om de financiën op orde te krijgen. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Herculesramp precies 30 jaar geleden. En een proef met abortussen tussen 22 en 24 weken zorgt voor politieke verdeeldheid. Het weer vanavond en vannacht blijft te droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van jouw regio.

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Europese Unie houdt het prijsplafond voor Russische olie voorlopig op $44 per vat. De lidstaten willen voorkomen dat Rusland meer inkomsten krijgt door de gestegen olieprijzen. Het huidige plafond blijft nog een week gelden, terwijl de EU-landen onderhandelen over nieuwe sancties. Het prijsplafond werd eind 2022 ingevoerd om de Russische inkomsten uit olie te beperken. Rusland probeert die maatregel deels te omzeilen met een zogenoemde schaduwvloot van honderden schepen. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt, terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense droneaanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de vijfde wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. Iran zegt zich niet langer aan een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten te houden. Volgens parlementsvoorzitter Ghalibaf kan Iran zich verdedigen tegen nieuwe Amerikaanse aanvallen. Hij zegt dat oorlog en onderhandelingen tegelijk mogelijk zijn. De spanningen tussen beide landen zijn opgelopen nadat Amerikaanse president Trump het akkoord als beëindigd beschouwde. Ook blijft er oneenigheid over het openstellen van de belangrijke straat van Hormuz. En een proef met abortussen tussen 22 en 24 weken zorgt voor politieke verdeeldheid. Het ministerie zegt dat de bestaande zorg toegankelijker wordt gemaakt en dat de wet niet verandert. Voorstanders vinden dat vrouwen niet voor deze zorg naar het buitenland moeten hoeven. Maar tegenstanders, waaronder CDA, SGP en PVV, spreken van een verruiming van de abortuspraktijk. De proef wordt uitgevoerd bij onder meer het Amsterdamse ziekenhuis OLVG en richt zich op een kleine groep vrouwen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Ja, dit is een slechte compositie. Slecht arrangement. Slechte productie. Slecht gezongen. Slechte tekst. Slecht gespeeld. Dus dat zal wel weer een hit worden. Maar dat is logisch.

0: naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang en daardoor hoeft er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense droneaanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de vijfde wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang en daardoor hoeft er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense droneaanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de vijfde wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang en daardoor hoefde er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de 5e wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië.